0: omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.
1: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: But you're just a boy.
1: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: In the

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Krista Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vrijste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Krista Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vrijste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Show. Kijk op velofinenunspeet.nl.
5: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
6: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Jacob en Kobe Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
9: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
10: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
11: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
10: Jacob Bonenberg.
11: Kijk op jacobbonenberg.nl.
10: Passie voor fietsen.
12: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe.

Danny Cardo en Jij bent veel te mooi. Oh, hij zingt nog een keer. Nou ja, vooruit. Dan is dit de finale. Ja. Lekker hoor deze, om mee te beginnen in dit programma De Veluwe Start-up. Een hele goede morgen, hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Twee uurtjes lang, iedere werkdag weer tussen 7 en 9 uur. De kalender die staat inmiddels op 7 oktober. Herfst is ingezet, het is nog donker buiten. Even kijken, ja, donker. Het begint wel een beetje licht te worden, maar... En straks natuurlijk als we in deze maand, de laatste zaterdag van deze maand... weer op de wintertijd gaan, dan wordt het... Even denken hoor, dan wordt het 's morgens weer eerder licht. Ja, dat is het voordeel van naar de wintertijd gaan. Maar daarentegen, kort negatief, namelijk 's avonds wordt het weer eerder donker. Dan gaan we echt weer naar de donkere dagen voor de kerst. Maar zover is het nog lang niet. Knuffelplaat die we draaiden was van Gino Graus en Heterdaad. Ieder uur kun je die plaat horen hier op Radio Nunspeet. Wat gaan we doen? Berichtgeving tussen de platen door. We hebben natuurlijk de verjaardagshoroscoop, de Roy Orbison plaat, de Hollandse klomplaat. Kortom gezegd, wij zitten er weer helemaal klaar voor.

Medier, Roy Black. En ik zit zo eens even in de lijst te kijken van platen die we nog gaan draaien. Volgens mij komt die in deze twee uurtjes nog wel een keertje voorbij. Maar dan met een zangeresje erbij. En dan weet je waarschijnlijk wel over welke plaat ik het heb. Nou, blijf luisteren, dan hoor je hem vanzelf langskomen. Het vernieuwde Marius van Dokkum Museum in Harderwijk is dinsdag geopend. Het was overigens gisteren ook landelijk nieuws. Het museum is verhuisd van de Academiestraat 7 naar een groter pand aan het nummer 14. De extra ruimte biedt plaats aan meer schilderijen, betere verlichting en een atelier waar Marius van Dokkum regelmatig zelf aan het werk is. Het museum opende in 2018, maar bleek al snel te klein. Dankzij een bijdrage van €700.000 van de Vriendenloterij konden verhuizing en uitbreiding worden gerealiseerd. Volgens directeur Corien van der Meulen vertelt het nieuwe museum een veel completer verhaal over de kunstenaar. Naast zijn bekende humoristische schilderijen zijn er ook portretten, beelden, oude kindertekeningen en werk uit zijn atelier te zien. Van Dokkum zelf is gemiddeld 1 dag per week in het museum aanwezig en aan het schilderen. Bezoekers kunnen dan meekijken en hem vragen stellen over zijn werk en techniek. De eerste bezoekers die waren dinsdag al enthousiast over het nieuwe museum. En wij zijn enthousiast over de muziek die we draaien. Ja, anders zouden we ze niet uitkiezen natuurlijk. Wat dacht je van deze? Lekker naar de jaren 70. Hier is Dawn en Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

Allen, Round the All Oak Tree. Je hoorde Don hier op Radio Nunspeet in de Veluwe. Start op. De geplande professionele vuurwerkshow tijdens het oudjaarsfeest van Vlam erin gaat voorlopig niet door. De organisatie komt ongeveer 2000 euro tekort. De vereniging wil het feest dit jaar uitbreiden met een professionele vuurwerkshow. Daarvoor zijn verschillende offertes aangevraagd. De goedkoopste show kost ongeveer 1250 euro. Maar volgens de organisatie is dat te weinig om het publiek echt iets te laten zien. De gemeente staat volgens mede-organisator Patrick van der Klomp positief tegenover het plan en wil mogelijk financieel bijdragen. Toch is het benodigde bedrag nog niet rond. Het oudjaarsfeest zelf wordt duurder. Er is dit jaar een grotere tent gehuurd die zo'n 50% meer kost dan vorig jaar. Daarmee wil de organisatie voorkomen dat het feest bij slecht weer letterlijk in het water valt. De vereniging hoopt nog op een gulle sponsor. Zonder extra geld wordt de vuurwerkshow dus geschrapt. En dan gaan we naar deze zanger. Hij begint heel rustig. Ah, dit is Douwe Bob. Note to Self heet dit liedje.

Dat was Douwe Bob, Note to Self. Ja, hij blijft natuurlijk een heerlijke zanger. Af en toe wat eigenwijs. Maar ja, dan kun je natuurlijk zeggen, wie is dat niet? Allemaal op zijn tijd toch wel. Een 53-jarige vrouw uit Nunspeet voelt zich steeds minder veilig in haar eigen buurt. Afgelopen weekend werd haar scooter vernield en ontstond er brand achter haar woning. De vrouw, Janine, woont al 23 jaar aan de Martensweg. Zondagavond hoorden ze buiten jongeren. Even later hoorden ze een harde klap en zag ze vanuit haar slaapkamerraam hoe haar scooter op de grond werd gegooid. Het windscherm en onderdelen van de scooter waren vernield. Volgens Janine zijn er de afgelopen tijd meer incidenten geweest. Zo zou er brand zijn gesticht en zouden buurtbewoners met waterballonnen zijn bekogeld. De politie kwam na de melding ter plaatse, maar trof niemand meer aan. Janine zegt dat de gebeurtenissen haar onveiligheid een onveilig gevoel geven. De gemeente Nunspeet zegt geen beeld te hebben van structurele onveiligheid. Wel kunnen inwoners zich op bepaalde plekken of momenten minder veilig voelen. Daarom is er een nieuwe meldknop op de website van de gemeente. Inwoners kunnen daar aangeven waar zij zich onveilig voelen. De meldingen moeten helpen om terugkerende problemen in beeld te krijgen en te bepalen waar maatregelen nodig zijn.

0: Ja, we kennen het liedje nog van Joost Nuizel natuurlijk. Die had daar die grote hit mee. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En dit was de versie van Guus Meeuwis.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala in de wedstrijd tegen Suriname de hele tijd apengeluiden. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig, daarna zonnige periode. Vanmiddag wordt het 20 tot 23 graden, later gaat het regenen.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: In het midden van het land zijn nog niet al te veel bijzonderheden onderweg. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. We'll be right back.

Ja, regelmatig van de partij. En waarom? Nou, hierom. Omdat ze van die heerlijke muziek maken. Je hoorde de Cats. En dat nummer dat heette Why. Mountainbikers en wandelaars met honden zorgen regelmatig voor lastige situaties op de Elspeter Heide. Dat zegt herderin Daphne van Zomeren. Met haar schaapskudde onderhoudt ze de heide. En kudde beschermingshonden houden de schapen en de herderin veilig. Maar snelle fietsers en honden kunnen door de honden als een bedreiging worden gezien. Daphne vraagt mountainbikers daar ook om af te stappen en rustig langs de kudde te lopen. Veel mensen doen dat, maar volgens haar ontstaan er ook regelmatig discussies. Ook wandelaars met honden kunnen voor problemen zorgen. De beschermingshonden kunnen een andere hond namelijk als gevaar voor de schapen zien. Daphne trekt zich daarom soms terug naar een rustige deel van de heide. Ze vraagt bezoekers vooral om rekening te houden met de kudde en rustig te passeren. Via de website van de Elspeetse schaapskudde kunnen bezoekers met een trekker zien waar de kudde zich bevindt. Zo kunnen ze eventueel een andere route kiezen. Volgens Daphne is rustig contact geen probleem. Ze wil vooral veilig haar werk kunnen doen. De heide onderhouden en een mooier maken. Dat dus hier in het programma De Veluwe start op. Ja, we zitten vandaag een beetje in de Duitse muziek, want ik heb er nogal een paar geprogrammeerd staan. Onder andere deze. De dame van Ich bin wie du, maar we doen deze keer een andere. Hier is Lieder der Nacht. Mm.

Ja, Marianne Rosenberg natuurlijk eeuwig verbonden aan het nummer Ich bin wie du. Maar wat ik je zei, zat ook nog een tweede hit. En dat was dit nummer, Lieder der Nacht. Wat doe je als de stroom langdurig uitvalt en ook telefoon en internet niet werken? De gemeente Nunspeet gaat donderdag 15 oktober oefenen. Van 16:30 tot 19:30 s'avonds wordt er een tijdelijk noodsteunpunt ingericht bij het gebouw van het straathoekwerk naast de brandweerkazerne. Zo'n noodsteunpunt is een plek waar inwoners tijdens een crisis terecht kunnen voor informatie en om noodhulp te melden. Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties doen mee aan de oefening. De gemeente wil testen of de aanpak in de praktijk goed werkt en overweegt in de toekomst meerdere noodsteunpunten in te richten. Ook inwoners kunnen meedoen. Wie zich tijdens de oefening meldt bij de achterkant van het straathoekwerk krijgt een kaartje met een opdracht. Of vraag en kan zo ervaren hoe het is en hoe een noodsteunpunt werkt. Dat dus op 15 oktober hier in Nunspeet. En dit is Jason Mraz.

tekst raakt een beetje op. Dan gaan ze een beetje raar doen vaak in muziek. Ik ken er wel meer voorbeelden van. Zelfs de Beatles hadden er last van soms. Jason Mraz hoorde je en I'm Yours. Dan even een belangrijk punt in het programma, want wie kijkt er niet uit naar het... Ja, dat is toch altijd een belangrijk dingetje overdag. Wat gaat het weer doen? Nou, de dag start op veel plaatsen met mist of nevel. Na het oplossen van de mist zijn er zonnige periodes. Middags loopt de temperatuur op naar 20 tot zelfs 23 graden. Ja, ja, en dat in oktober. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later in de middag wordt die bewolking sterker, gevolgd door regen. In Limburg is er begin van de avond een klap onweer mogelijk. Donderdag wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af. De noordwestenwind is flink. Waait, en het, even kijken hoor, ik lees het niet helemaal goed op. Donderdag wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af. De noordwestenwind is, die tekst staat er gewoon niet helemaal goed. Dus vandaar dat ik een beetje, maar goed, die wind waait flink. En het wordt maximaal 15 tot 16 graden. We zijn eruit.

Ja, dat was Frank van Etten en het heette Ik weet niet waarom. Dan gaan we naar een berichtje dat gaat over het Dolfinarium. Want het Dolfinarium krijgt gelijk in een zaak over 2 van de 3 dwangsommen die het park kreeg opgelegd. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. De voormalige staatssecretaris had de dwangsom opgelegd omdat dieren tijdens de show volgens hem onnatuurlijke kunstjes deden, zonder dat daar een educatieve boodschap tegenover stond. Maar volgens de rechter is voor 2 van de 3 overtredingen onvoldoende bewijs. Het gaat om dierprestaties en een concert.

gaat met dolfijnen. De gebruikte videobeelden geven volgens de rechter geen compleet beeld. Op één punt krijgt de staatssecretaris wel gelijk. Tijdens een programma waarbij bezoekers dolfijnen konden aanraken, zou een dolfijn op commando naar een bezoeker zijn gebracht. Dat is volgens de rechter

Allemaal in Amerika was dat gemaakt. Flipper. Hier op Radio Nunspeet in de Weekend Show. Ik had het je al gezegd, we gaan straks nog een leuk Duits plaatje draaien. Dat zit een beetje als rode draad door het programma. Maar eerst...

0: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dat was een eentje van La Belle. In het Frans is me goed ook, want de tekst van de plaat die schijnt toch wel pikant te zijn. Dit was het eerste uur alweer van dit programma De Veluwe Start-Op. Ik ben zo weer terug, uiteraard, voor het tweede gedeelte. Met daarin heel veel lekkere muziek nog. Berichtgeving, horoscoop, Roy Orbison en nog veel meer.
1: Dat is best.

0: Delufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
1: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerol. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Proef het wildseizoen bij ons. Meer op soerelepen.nl.
3: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
4: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
7: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
6: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
7: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
6: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig, daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
8: De ochtendspits in het midden van het land verloopt. Spits in het midden van het land verloopt vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is extra vertraging tussen Stroe en Barneveld. Nu 6 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Knaalpunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Met RTV Nunspeet.
9: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
10: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle, ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
11: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
10: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
14: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen? Woningstoffering.

0: Stoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
1: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: plaat.
1: Ja, Gino Graus was dat. En betrapt op heterdaad. De knuffelplaat vandaag, 7 oktober.
0: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Ben Metz.

En ook zij weer van de partij. The Beatles hoorde je en The Ballads of John en Yoko. Welkom inmiddels alweer bij het tweede gedeelte van de Veluwe Start-up. Met nog een heleboel lekkere muziek uiteraard. We hebben straks hebben we de verjaardagshoroscoop, we hebben de Roy Orbison plaat, we hebben nog het nieuws tussen de plaatjes door. Misschien wat meer landelijk nieuws nog. We hebben het lokale nieuws, regionale nieuws voor een groot deel gehad. Mocht er uiteraard nog wat meer te melden zijn, dan hoor je dat ook. Vandaag 7 oktober op de kalender. Eens even kijken, wat gebeurde er vandaag op deze datum, maar dan wat langer geleden. Nou, wat langer geleden. 1919, dat is bijzonder lang geleden. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM wordt opgericht en is daarmee de oudste bestaande luchtvaartmaatschappij van de wereld. Mogen we toch best wel een beetje trots op zijn. Alhoewel, ik heb ook weer gehoord dat het dan weer overgaat. Nou ja, we weten allemaal natuurlijk dat het ook Air France geworden is. En dat de naam KLM eigenlijk een beetje steeds meer op de achtergrond verdwijnt. Maar als je op Schiphol loopt, dan zie je gelukkig nog die mooie blauwe vogel staan. En honderden vliegtuigen met dat logo rondvliegen over de aarde. 1919 dus, toen de KLM werd opgericht. En nou, nog één dingetje dan. In 1952 de streepjescode, oftewel de barcode, werd officieel gepatenteerd. Ik dacht dat dat recenter was, maar dat is een hele lange tijd ook geleden. 1952.

Ja, het carnavalseizoen is nog lang niet begonnen. Alhoewel, over een maandje, dan de 11e van de 11e. Dan wordt het alweer in gang gezet. Nou, in het kader van de Hollandse klompplaat toch voor deze gekozen. Halleluja, kameraden, dat was er eentje van Adelle Bloemendaal. En dan, ja, voetbal zit er altijd bij mij in het programma wel in. Want PSV heeft afgelopen seizoen bijna 7 miljoen euro winst gemaakt. Het eigen vermogen van de landskampioen is gestegen naar een recordbedrag van 55 miljoen euro. De omzet van de club was wel lager dan een jaar eerder. Dat komt volgens PSV vooral door de minder succesvolle prestaties in de competitiefase van de Champions League. Commercieel groeide de groep wel. De club wel. De inkomsten uit onder meer sponsoring en horeca stegen naar 46 miljoen euro. Met de kaartverkoop werd 25 miljoen euro verdiend. In totaal kwamen vorig seizoen zo'n 880.000 bezoekers naar 26 wedstrijden in het Philipsstadion. PSV noemt de financiële positie een stevige basis voor de toekomst. De club wil onder meer het PSV op het Philipsstadion verder uitbreiden. Op sportief gebied was het ook een succesvol seizoen. Zowel de mannen, ja, zeg het nog maar eens een keertje, als de vrouwen werden landskampioen. Ik wou er wat achteraan zetten, maar, zeggen, maar nou, als je professioneel berichtgeving doet, dan doe je dat niet. Voor de vrouwen was het de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Ik wilde zeggen natuurlijk van ik hoop dat het dit jaar...

0: Ja, Sylvan Poons en natuurlijk Oetse Verschoor en de Zuiderzeeballade. Het is 7 oktober, we zijn toe aan de horoscopen. En mocht je vandaag jarig zijn, dan feliciteer ik je uiteraard daarmee.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, is even belangrijk natuurlijk. Mocht je vandaag jarig zijn, dan is dit jouw verjaardagshoroscoop voor woensdag 7 oktober. Een belangrijk gesprek vraagt om een goede voorbereiding. Zet vooraf voor jezelf op een rij wat je wilt zeggen, zodat emoties niet bepalen welke kant het gesprek opgaat. Je voelt je daarnaast wat onrustig zonder precies te weten waarom. Probeer niet overal meteen een verklaring voor te vinden. Je energievoorraad is gewoon wat kleiner en daarom kun je beter een stapje terug doen. Kies na je verplichtingen iets waarvan je echt ontspant. Een boek, een warm bad, een rustige wandeling of een bezoek aan de sauna kan al voldoende zijn. Zet jezelf eens bovenaan je eigen lijstje zonder je daar bezwaard over te voelen. Dat is de verjaardagshoroscoop voor vandaag, woensdag 7 oktober. En daar past deze mooie plaat wel bij.

Barry Manilow. En Mandy, dat na de horoscoop die we vandaag hadden. De horoscoop voor vandaag, 7 oktober. Dit is de Veluwe start op. De Zwolse zorgstichting Welthuis is failliet verklaard. Medewerkers hebben volgens de curator zelf het faillissement aangevraagd omdat hun salaris niet werd betaald. Welthuis hield zich bezig met zorgtechnologie en ondersteuning van kwetsbare mensen. Zo bood de stichting onder meer persoonalarmering en hulpmiddelen om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Bij de stichting waren 3 mensen betrokken, onder wie de bestuurder. De curator heeft die bestuurder nog niet kunnen spreken. Daardoor is er nog veel onduidelijk over de oorzaak van het faillissement. Ook voor cliënten is het nog niet duidelijk wat het faillissement betekent. Persoonsalarmeringsapparaten staan bij gebruikers thuis. De curator onderzoekt daarom of de dienstverlening kan worden voortgezet, bijvoorbeeld via een doorstart. Meer duidelijkheid wordt de komende tijd verwacht. We gaan naar Son Milieu. Ja, die hebben ook altijd lekkere plaatjes, leuke muziek. Echt een Nederlandse band waar we trots op mogen zijn. Dit is het nummer Feels. En mocht je part 1 kennen, dan is dit part 2.

0: Nou, dat is een goed gevoel. Feels like home. Je hoorde zo'n milieu. Dit is de Veluwe Start Op. En dan nog een berichtje wat het voetballen betreft. Het vrouwenvoetballen. ESPN stopt namelijk per direct met het schakelprogramma van de Vrouwen Eredivisie. In het programma werden wedstrijden die tegelijk werden gespeeld afwisselend live gevolgd. De schakelshow werd pas vorig jaar september geïntroduceerd. De afzonderlijke wedstrijden blijven wel live te zien via de vier ESPN-kanalen en ESPN Watch. Of de wedstrijden in de toekomst nog op hetzelfde tijdstip worden gespeeld is nog niet duidelijk. De KNVB moet daar nog een besluit over nemen. ESPN schrapt ook de tv-uitzendingen van Tekengeld en Fantasy Voetbal, de voetbalshow. De sportzender wil het televisieaanbod verkleinen. In de vrouwen-eredivisie is FC Twente momenteel koploper. De club heeft na 7 wedstrijden 21 punten. Ajax staat tweede en landskampioen PSV derde. Het gaat dus om het vrouwenvoetbal. Wat best wel in de lift zit, maar zo af en toe is het gewoon 10 stappen vooruit en weer 2 terug. Ja, zo gaat het. En over misschien 10 jaar, dan is het heel populair. En als het goed is, moeten de vrouwen dan net zoveel verdienen als de mannen. Maar dan moeten er ook net zoveel mensen natuurlijk naar de programma's kijken, naar de voetbalwedstrijden kijken. En vooral natuurlijk het stadion.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag met het kabinet om tafel. Eerder liepen de vakbonden weg, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. President Trump zegt dat hij binnenkort met president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium en zou besmet zijn geraakt met de pestbacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland zegt dat ze is overleden aan een longontsteking. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf weer losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten geëvacueerd. Het weer na de mist van vanochtend zijn er zonnige perioden straks bij vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag gaat het regenen.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Extra vertraging is er nog wel op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld 8 kilometer file met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandhulde en Amersfoort-Vathorst 5 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 9 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Ja, al jarenlang een heerlijke gewoonte om natuurlijk een heerlijk rooi op zijn plaat te draaien. I'm Hurtin' hoorde je deze keer. En morgen rond 8:30. Dan hebben we weer Roy Orbison hier op Radio Nunspeet. Weet je nog, het was 5 november 2021. Toen kwam ABBA uit met een nieuw album. Dat was het eerste album na 40 jaar daarvoor. Het album The Visitors hadden uitgebracht in 1981. En de groep viel uiteen in 1982. Nou, we kennen allemaal het verhaal wel. En we waren allemaal aan het wachten op muziek van ABBA. Er kwamen twee singles. I Still Have Faith in You en het nummer Don't Shut Me Down. En ik dacht van laten we nou eens een keer een ander nummer van dat album draaien. Wat uitkwam dus op 5 november 2021. Hier is ABBA. En dat nummer dat heet Just a Notion.

Dat was Alba hier op Radio Lunchpeet in de Veluwe start-up. En je hoort het nummer Just an Ocean van het album wat dus in 2021 uitkwam. Zometeen nog wat berichtgeving. We kijken op de website of er nog wat te melden valt. En straks natuurlijk ook het weerbericht. Maar eerst gaan we door met deze meneer. Hier is Robbie Williams.

we deze meneer ook nog eens een keer. Robbie Williams en het nummer dat heet Trippin'. Ja, Chocomel, dat heeft in de Benelux het alleen recht gekregen op een specifieke gele kleur van het chocolademelk en de cacaopoeder. Moederbedrijf Friesland Campina had bezwaar gemaakt tegen de Spaanse concurrent. En dan moet ik even dat in mijn beste Spaans uitspreken. Grupo Chocolat. Dat bedrijf wilde dezelfde gele kleur gebruiken op de verpakkingen van zijn chocolademelk. Volgens het Benelux Bureau van de Intellectuele Eigendom lijkt de overstap naar de gele kleur niet toevallig. Chocolat gebruikte eerder al een andere tint geel en gaf volgens het bureau geen goede verklaring voor de verandering. Daarom kreeg Friesland Campina gelijk. Dat overigens nog niet betekent dat chocolat de kleur nu meteen niet meer mag gebruiken. Het merkenbureau kan de verkoop niet verbieden. Als Chocomel, dus Friesland Campina, dat wil, dan moet het bedrijf naar de rechter stappen. De Spaanse concurrent kan bovendien nog in beroep tegen de uitspraak gaan. Dus kortom gezegd, we kunnen nog steeds twee soorten gele chocomel in de winkels vinden. Ja, dat recht van merk en al dat soort dingen, dat is een hele ingewikkelde zaak. Maar we weten allemaal natuurlijk hoe een echte chocomel eruit ziet. En dat is de kleur geel. En dat is dus van Friesland Campina en niet die Spaanse. En dit is Jan Smit.

Ja, Jan Smit en de kleine superster. Even een belangrijk ingrediënt in dit programma. En dat is natuurlijk... Ja, wat gaat het weer doen? Nou, na het oplossen van eventuele mist zijn er zonnige periodes. Middags loopt de temperatuur op naar zo'n 20 tot 24 graden. Er is weinig wind. Vanuit het westen neemt de bewolking later in de middag toe. Vanavond op steeds meer plaatsen, gevolgd door regen. In Limburg is er begin van de avond een klap onweer mogelijk. Donderdag wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af. De noordwestenwind waait flink door en wordt het maximaal zo'n 15 graden. En dan hebben we op het programma staan... Oh ja, deze van de Rubets. Radio Nunspeet. Ken je hem nog? Natuurlijk, ken je hem nog. Die man met dat hele hoge stemmetje. Paul da Vinci, die zong het. Maar die mocht niet meedoen in de act. Maar is wel duidelijk te horen. Grote hit uit de 70e jaren. Sugar Baby Love, de Rubets.

Dat waren de Rubettes. En het nummer, dat heet Sugar Baby Love. En dan, het gaat over televisie. Het programma RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen. Ik weet niet of je daar trots op moet zijn, want het is namelijk voor het slechtste tv-programma van het afgelopen seizoen. De ludieke prijs wordt uitgereikt door vakmediaplatform Spreekbuis. Volgens de jury was RTL Tonight een van de grootste tv-flops van het afgelopen seizoen. Het programma trok ondanks veel promotie en bekende deskundigen, maar weinig kijkers. Ook presentator Harry Mens viel in de prijzen. Hij is uitgeroepen tot slechtste presentator. De jury verwijst naar een veelbesproken interview met Catharine Keil in zijn programma Business Class. De prijs voor de grootste tv-blunder gaat naar VT Wonen. En de aflevering Weer Verliefd op Je Huis. Een verbouwing in Hoofddorp viel zo slecht bij de bewoners dat beelden daarvan massaal werden gedeeld op sociale media. De tv-knollen, want zo heet deze titel, wordt ieder jaar uitgereikt een dag voor het Gouden Televizier Ring Gala. Je zou maar een knol krijgen, dan krijg je inderdaad een harde klap te verwerken. Maar ja, goed, of nou RTL Tonight nou zo slecht was, dat is maar de vraag natuurlijk. Ik denk tot het aanbod wat groot was aan talkshows. En dan sneeuwt zo'n programma onder. En als er eenmaal een negatieve vibe in dat programma zit, dan is het heel lastig om dat weer allemaal voor elkaar te krijgen. En dan word je zomaar benoemd tot slechtste programma van het jaar en verdien je de TV-knol. We hebben in ieder geval toch een prijs gekregen. Dit is de Veluwe Start Op. Damien van Os. Hij zingt Hard to Get.

tussen 7 en 9 de Veluwe start op. Zometeen gaat de programmering hierdoor bij Radio Nunspeet. Uiteraard, dan heten we hartelijk welkom Roy Scheerman. Die neemt plaats op deze stoel en gaat het programma tussen 9 en 12 verzorgen. Ochtendkracht morgenochtend. Dan meld ik me weer om 7 uur. Ik hoop dat jij er ook bent. Veel plezier bij de rest van de programmering hier bij Radio Nunspeet. Tot morgen!

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Als u op zoek bent naar een, of misschien een, of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Gene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Gene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
4: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de...
7: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
8: Je luistert naar A1 Radio.
9: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n €8.000 kost, zag het kabinet Schover vanaf. Minister Buchholz O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Een hybride warmtepomp draait in koude periodes op gas en voor de rest op stroom. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om illegaal verblijf strafbaar te maken sneuvelde. Coalitiepartij D66 stemde in de Eerste Kamer tegen. Van den Brink beloofde met een nieuw plan te komen, gericht op de groep die zijn terugkeer doelbewust tegenwerkt. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. De 75 opvarenden zijn gisteren meteen geëvacueerd door hulpdiensten. Om te wachten op het eerstvolgende hoge tij bleven 3 bemanningsleden achter. Hoe het 100 jaar oude schip vast kwam te zitten is niet duidelijk. Het wordt regelmatig ingezet voor rondvaarten om zeehonden te spotten.
11: Over twee decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zometeen in het volgende uur

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek.

Aken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof er vanaf. Minister Boekholt O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

non-stop brons. Gaat voor goud. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

gaat voor goud. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Beschermde vleermuizen mogen niet worden verjaagd of bestreden. Er was al 2 ton geïnvesteerd in een namakendak en vleermuiskasten, maar de dieren bleven op de oude plek zitten. De vleermuizen zijn nu uit eigen beweging vertrokken, zodat de sloop nu kan beginnen. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. Daarvoor declareerde hij dure horloges, goudstaven en luxe appartementen. In zijn huis werden bij zijn arrestatie 300 goudstaven gevonden, tientallen dure horloges en $2 miljoen aan contant geld. Ook had hij voor $1,8 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. De Amerikaanse pers vraagt zich af hoe deze fraude onopgemerkt kon blijven. De CIA geeft geen commentaar. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Goting is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Goting jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

gaat voor goud. Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. Mogelijk wordt er tot aan de kerst zelfs iedere week een dag gestaakt. FNV en CNV eisen een betere cao voor zo'n 13.000 medewerkers, onder wie veel buschauffeurs. De cao-onderhandelingen liepen al in juni vast. Pas vrijdagmiddag maken de bonden bekend om wat voor acties en waar het precies gaat. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Een 250.000 oud-studenten krijgt daardoor veel hogere maandlasten. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest, terwijl het nieuwe stelsel een lichtere stijging ziet. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt dat dit onderaan de streep duizenden euro's extra kan kosten. Volgens de studentenvakbond komt de rekening van de economische onzekerheid zo weer bij de student te liggen. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Dat schrijven EU-leiders von der Leyen en Callas op X. Volgens von der Leyen mag de terreur van vandaag precies 3 jaar geleden nooit meer voorkomen, maar rechtvaardigt dat geen buitensporig geweld. De EU wil het huidige kwetsbare staakt het vuren omzetten in een blijvende vrede. Daarbij blijven de Europese leiders vasthouden aan een twee-staten-oplossing en het stoppen van Hamas. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 23%. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Volgens de lokale politie heeft de dader mogelijk 7 slachtoffers gemaakt die gewond geraakt zouden zijn. Volgens de eerste berichten is er niemand om het leven gekomen. Maar hoe het met de slachtoffers gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt aan de rand van het Poolse stadje. Wat zijn motief was is nog onduidelijk. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. Premier Jette spreekt van een goed eerste gesprek en de vakbonden hebben de acties voorlopig opgeschort. Het doel is om in het voorjaar te komen tot een nieuw sociaal akkoord, waarbij vooral de herziening van de WIA een belangrijk punt wordt. Wel benadrukt de FNV dat er tijdens de onderhandelingen geen harde bezuinigingsopdracht op tafel ligt. Over een paar weken praten de drie partijen weer verder. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Zijn Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Adverteren op AE Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Er zouden 7 gewonden zijn en de politie heeft een 19-jarige dader opgepakt. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. De vakbonden hebben hun acties voorlopig opgeschort. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soei. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk kan zijn. De 2 wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij twee veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jou.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. Met landelijke stiltemomenten, ceremonies op de voormalige terreurlocaties en protesten herdenken de Israëliërs de ongeveer 1200 doden van 7 oktober 2023. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. De herdenkingen vallen samen met felle kritiek en protesten tegen de Israëlische regering. Want de strijd erna kostte ruim 74.000 Palestijnen het leven. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. Bij honderden scholen en universiteiten zijn lessen door de aanhoudende studentenprotesten verstoord. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. 5 onderwijsbonden hebben al laten weten de nieuwe acties op donderdag te steunen. Ondertussen probeert de Franse regering de rust te herstellen door scholieren via een online platform uit te nodigen voor gesprek. Er kwamen al 30.000 reacties op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrojeka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: AE Radio, goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Zorg, politie en justitie gaan daardoor veel nauwer samenwerken. Voor slachtoffers betekent dat dat ze straks maar 1 vast aanspreekpunt krijgen en hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen. De betrokken hulporganisaties moeten het nog wel eens worden over de taakverdeling, maar het kabinet heeft daar vertrouwen in. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Gotink stapt op uit protest tegen een optreden van Mona Keizer op een aankomende NSC-ledenbijeenkomst. Het partijbestuur noemt zijn stap moeilijk te begrijpen en vindt het pijnlijk dat hij zijn Europese zetel wel behoudt. Volgens het bestuur was zijn vertrek onnodig en had hij beter de kar binnen de partij kunnen trekken. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor

0: De Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. Netanyahu bleef de waarschuwingen stilhouden voor zijn veiligheidsdiensten, maar ontkent nu alles. Zijn politieke tegenstanders eisen het opstappen van de premier. De verkiezingen eind deze maand beloven een nek-aan-nek race te worden in Israël. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. De grootste uitbreiding van de sancties sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder de getroffen personen zijn raketbouwers en functionarissen die betrokken waren bij omstreden verkiezingen. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden, een verbod op het verstrekken van financiële middelen en een reisverbod. Maandag volgt de definitieve goedkeuring van EU-ministers. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023... wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond bij zijn actie. Niemand is in levensgevaar, maar enkele slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde vanochtend om 11 uur plaatselijke tijd in het plaatsje Ostroleka, zo'n 100 kilometer ten noorden van Warschau. Het motief is nog onbekend. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn.

0: positief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. De autoriteiten zijn een grote zoekactie begonnen met drones en een helikopter. Inwoners krijgen het advies om kinderen en honden niet alleen buiten te laten. Waar de mogelijke puma vandaan komt is een raadsel. 3 jaar geleden bleek het na een vergelijkbare melding bij Berlijn bij nader inzien om een wild zwijn te gaan. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: AE Radio, goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Vermindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID-detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Hiermee kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op A1 Radio. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. De heren van Vandaag in Sight zullen hoogstwaarschijnlijk vanavond op de zaak reageren. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. Google

0: maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID-detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor mediaprofessionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
3: Goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
3: En het is 7 uur geweest.

Dat kunnen we zeker. Ken je deze nog? Ja, niks lekkerder dan een 7 uur. En die maaltijd ligt net een beetje zwaar op de maag. Even dat dipje. Hoe vet is het dan om de Prodigy te horen? Dit is Outer Space, A1 Radio in Kars.

Radio. Goedenavond, ik ben John Molenaar. En waar is Karsten van Dijk? Je hebt er weer een hele week op gewacht. De nieuwe Karsten en John Show. En Karsten komt straks, die had nog andere dingen te doen. Fijn dat je er weer bij bent. Vaste prik, woensdagavond, 7 tot 9. Karsten en John met een hoop maffe rubrieken. Gedichten. Ja, wij staan er bekend om, hè? Om de gedichtcast. Wij doen heel wat woordkunst en dat rijgen wij zo een beetje door het programma heen. Poëzie, of je nou wil of niet. En hoe gaat het met jou? Met mij gaat het niet zo goed. Nee, we fietsten gisteravond van de sport hier in Nijkerk. Een lokaal verhaal komt die. Bij AVN fietsten we terug naar huis, ik met de kinderen. En in één keer stopte mijn zoontje, want zijn fietsketting was eraf. Nou, oké, fietsketting er weer opgelegd. Heel je vingers zwart en dan kun je naar huis toe. En toen dacht ik van, ik moet eigenlijk dan die ketting gaan aanspannen. Want als de ketting eraf loopt, is dat een signaal dat die niet strak zit. Alleen, ja, dat doe je liever niet. Dat ga je uitstellen, dat soort klusjes. Tenminste, heb jij dat ook? Ik hou er helemaal niet van. Maar goed, het moest, want de volgende ochtend moest hij, dus dat was vanmorgen, moest hij alweer naar school op die fiets. Oké, vooruit, 9 uur 's avonds. Dat doe ik wel even. Dus ik op YouTube, hoe ging het ook alweer? Ik heb het wel eens eerder gedaan. Nou, dan moet je steeksleutel 15 hebben voor de as. Dan heb je een inbussleuteltje nodig voor het schakeldingetje dat op de achteras zit. Dan heb je nog een dikker inbussleuteltje nodig voor het, ja, dat is een houdertje dat zorgt dat de rem op zijn plek blijft zitten. Dus er zit nog iets wat je, maar daar moet een inbussleutel op. En dan moet je daarachter een steeksleuteltje van een andere diameter erop doen. Anders dan kun je hem niet loskrijgen, dan blijft hij doordraaien. Oké, nou goed. Draaien sleuteltjes, la la la la la, ketting strak. Tenminste, dat dacht ik. Want dat achterwiel zat er een beetje schuin op. Met als gevolg, als je dan die ketting gaat draaien, je gaat aan de trapper draaien, dan is hij op sommige momenten goed en dan draai je ietsje verder en dan staat die knijter strak. Dat nee. Dus nou, maar weer loshalen en een beetje terugdraaien. En in de tussentijd zat ik de hele tijd, zo moet je het voor je zien, op een klein stoeltje. En die fiets, een kinderfiets, jongen van een jaar of 8, die stond op de grond. Dus een ideale houding was het niet. Maar ik ging maar door. Nou, uiteindelijk dus heb ik de ketting weer goed gekregen en het wiel recht weten te zetten. Opgelost. Maar toen liep het wiel tegen het remblokje aan van de achterband. Toen moest ik ook het remblokje gaan stellen. En het klusje, wat om 9 uur was gestart, was vervolgens om 10 uur klaar. En toen stond ik op. En toen deed mijn onderrug toch een partij zeer. Nou, ja, ik ben ook geen 20 meer. Ik weet het, maar ik wist niet dat ik zo'n slechte onderrug had. Ja, nee, ja, oké. Ik loop te zeuren. Prima, ik loop te zeuren.

0: That's just the way op AN Radio.
1: Leuk toch met zo'n leuk uiteinde eraan. 90s hits, 90s hits. We gaan even naar de 80s met Clannad en Bono. En zometeen poëzie. Of u het nu wil of niet, want dan is het alweer 7:15. Een nieuwe ronde in de gedichtkast op AN Radio.

mannen van Gold Kimono zijn niet de enigen die ook wel eens een beetje de weg kwijtraken in hun hoofd. Misschien heb jij dat ook wel eens. Wij, Karsten en John, die zetten dat dan op papier. Al die hersenkronkels, al die talige gekkigheid, dat storten we uit op papier. Daar rollen dan dingen uit en dat moet dan een gedicht voorstellen. Vaak is het niet om aan te horen en te lezen. Maar soms zitten er per ongeluk best wel aardige dingen tussen. En die gaan we dan nog uitzenden, ook op de radio. In de vorm van de rubriek waar je nu weer getuige van bent.

0: de gedichtkast.
1: Het volgende gedicht heeft de titel Hersengymnastiek. Zit je er klaar voor? Oké, daar komt ie. Dankzij AI ligt alle info voor het oprapen. En zo'n gedicht als dit is in no time geschapen. Kinderen hoeven niet meer in een beep naar kennis te spitten. Die tijd gebruiken ze nu om op een bips achter een schermpje te zitten. En zo staat onze bovenkamer nog maar zelden aan. De hersenen worden er per seconde grijzer van. Er rinkelt geen belletje meer, zoals bij 2 voor 12. Wat rijmt er eigenlijk op 12? Was het maar zoals vroeger, in de prehistorie. Toen je poep nog met lange oe schreef, maar ze niet konden schrijven, verdorie. Toen hersens moesten kraken om het te kunnen overleven. En ze met alle mannen uit het dorp een wild zwijn in een hoekje dreven. De dames plukten toen de lekkerste kruiden in het bos. Het beest ging aan het spit en het feest barstte los. Nu ik erover nadenk, ik wil buiten eigenlijk ook wel een potje koken. Oké, Google, hoe moet ik een fikkie stoken?

Moet er ook gewoon een gitaarplaat achteraan, of niet dan? En onderweg in de show een stukje lokale actualiteiten. We gaan krantjes.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Het Kamerlid Erkin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID-detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Hiermee kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Leanne Rimes doet haar naam eer aan. Want ze rijmt Leanne Rimes. Want Can't Fight the Moonlight. Ja, dat klopt ook gewoon. Ja, dat kan geen toeval zijn. Recht uit de 90's, weer zo'n goede hit.

0: Wat niet in de krant staat, de kinderen van groep 8 van Dalton School Korlaar hier in Nijkerk, die hebben vanmorgen ontbeten met de burgemeester, met Tinet. En dat weet ik, want mijn dochter zit in groep 8. En het was in het gemeentehuis. Dus ik dacht van, ja, ik moet mijn dochter in de studio hebben. Daar moet ze een verhaal over vertellen. Hoe was het?
1: Ja, het was wel leuk. En vragen gesteld. En we hadden, het was wel leuk. En we hadden bolletjes. Ik had een bolletje met chocospread.
0: Oké, en heb jij de burgemeester nog gesproken?
1: Nee.
0: Maar de burgemeester had een handtekening gezet in een notitieboekje. En die heeft ze gekregen van de burgemeester. Dus dat heeft ze wel gekregen. Ja, dat was het. Hier had ze een week naar uitgekeken. Echt iedere dag kwam ze stuiterend naar bed. Het is bijna zover, kwam ze stuiterend naar bed. We mogen ontbijten met de burgemeester. En dan is het ook bijna zover. En dan is het geweest. En dan is het net een puber die je dan hoort. Dan groep 8, het gaat beginnen. Wat staat er wel in de krant? Ja, ik plaat hem gewoon even rustig met je door. Dat doen we hier op de zender. In Karsten en John. Op woensdagavond. Dan hoef jij het niet te doen. Hij is net op de mat geploft. Dus leun een beetje achterover. Bak je koffie erbij. En dan lezen we bijvoorbeeld op de voorpagina dat de Bibliotheek van Nijkerk genomineerd is voor de beste bibliotheek van Nederland. 2026. Ah, dat kan nog net. Hij behoort daarmee tot de 5 bibliotheken die dit jaar meedingen naar deze landelijke onderscheiding. Oké, waarom dan? Waarom? Lezen. Er is een jury. Maatschappelijke betekenis, dienstverlening, programmering, uitstraling en samenwerking. Kom jij wel eens in de bieb? Nou, ik eigenlijk wel. Ik haal meestal een leuke thriller van David Baldacci. Of een Jussi Adler Olsen. Ken je die? De serie Q. Fantastische boeken van Adler Olsen. Goeie thrillers hebben ze allemaal. Ja. En de kinderen. Ik had het net over de kinderen. Die halen er ook allemaal boeken op. Dan moet je altijd maar hopen dat het op tijd weer terugkomt. En soms dan ben je een maand later. Want het kan tegenwoordig gewoon. Want ze doen niet meer aan boetes. Oh, zei ik dat hardop. Hey, over nominaties gesproken. Cafetaria Het Hoekje is genomineerd voor Cafetaria van het Jaar. Dat was laatst toch ook al een paar jaar geleden. Nederlandse horecaprijzen, landelijke publieksverkiezing. De stemronde is geopend. Nee, ik heb er laatst nog gegeten. Het stond het op een bord. Ik had een kipsalon. Heb je wel eens een kipsalon ik zit hier reclame te maken. Maar het is schandalig lekker. Ja, sorry, het was echt heel erg lekker. En toen stond het op een bord dat ze een paar jaar geleden ook al een keer hadden gewonnen. En nu is de stemronde geopend voor dit jaar. Stem op horecaprijzen.nl/stemmen/vraagteken. Kandidaat-is-cafetaria-t-hoekje. Oké. Okay. Wat zie ik hier nou nog meer? Wat zag ik nou net nog? Want dan ben ik het artikel kwijt. Theater in Nijkerk. Ik zit wel een beetje in Nijkerk in deze rubriek. Dat het theater streams gaat stoppen. Oh, ik ben het artikel, ik zag hem net nog staan, ik ben hem nu kwijt. Nee, dat einde van het jaar. En dan is het klaar met Theaterstreams Brederbeek. Zijn wij geweest, trouwens, Karsten en John. Samen hadden we een bedrijfsuitje bij een cabaretier. Geen idee hoe die heette. Hij was ook medium grappig, maar toch weer even een uitje. En ben je ook wel eens in het theater geweest in Nijkerk? Ik was bij Dire Straits Tribute. Was ook goed. En dat is zo'n lokaal theater in een heel klein zaaltje. Eigenlijk superleuk. Heel knus. En het is gewoon om de hoek. Je kan er zo naartoe. Alleen ja, wat is nou het probleem van zo'n klein theatertje? Dat kan op een gegeven moment niet meer uit. En dat las ik net ook in het artikel in mijn ooghoeken. Ja, het financieel. We weten dat heel mooi te verwoorden. Dat het levert te weinig op. Maar dan is het financieel niet dragend. In financiële constructie onhaalbaar. Ze verdienen te weinig. Dat is toch jammer. En nu moeten ze gaan uitvinden wat er dan in kan. Nou, misschien heb je wel ideeën of heb je nog woonruimte nodig, weet ik veel. Daarover gesproken.

0: Madness, A1 Radio, waar je zometeen weer kan genieten van een gedicht in de gedichtkast.
1: A1 Radio, onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
2: A1

0: Waarom staat op een tissuebox met koeienletters tissues en in Times New Roman bold op een theedoos thee? Het antwoord is al simpel. Anders nemen bejaarden in een winkel per ongeluk de verkeerde doos mee.
1: Karsten en John hebben bizar gedachten.
2: Ja, bizar.

een beetje rijmalerij. En dit gedicht heet Dichtbij. Ik had naar Marktplaats kunnen gaan. Of snel naar bol.com. Maar ik nam een wijs besluit en ging naar het station. Eenmaal aangekomen, sneakte ik achterom, waar mijn dealer stond te wachten, met de shit voor John. Ik had kunnen betalen voor online 18+. Drie keer raden waar ik nu naartoe ging dus. Het was een blokje om, zo gezien van het station. Het was zelfs een plek waar je nog cash betalen kon. U bent gearriveerd, zei de stem van de TomTom. Nu al? We waren net begonnen, zei ze. En ze maakte keert rechtsom. Ja, toen ging ik maar eens naar mijn werk toe. Wat is nu de conclusie van dit allemaal? Wees loyaal. Koop lokaal. Die zag je niet aankomen, hè?

0: is raar. Karsten van Dijk en Johnny Molenaar, het zijn de gasten die verrassen. Karsten en John, ze knallen op A1, jouw radiostation.
1: Vergeven, maar die dingen die gaan in je hoofd om. Dan zet je dat op papier en dan rollen daar dingen uit. Die zijn vaak meestal slecht. Soms toevallig goed. En ja, dit was een voorbeeld van die gedichten. Wist je dat er binnenkort een van onze gedichten in een expositie komt? Hier midden in de stad in Nijkerk. Ja, we gaan straks echt even bellen met degene die dat organiseert.

Vanaf 8 uur weer bij mij in de studio. Want ja, Karsten en John kan alleen maar als het 100% is. Als we er allebei zijn. Nu is het de helft. Is het half vol glas of een half leeg glas? Ik weet het niet, maar de uitzending kan gewoon doorgaan. Je hoorde Aerosmith, want dat is zijn favoriete band. Vandaar dat ik aan Karsten dacht. En Jaded. Toen ik Aerosmith net draaide, dacht ik ook aan de muismat.

Maar ja, hey, lokale omroep, we kunnen niet alles hebben en we kunnen gewoon uitzenden, dat gaat goed. Is er ook een zender waar je Aerosmith hebt gehoord en dan direct U2 hoort? Ja, dat is deze zender. Dat is A1. Ze hebben nieuw materiaal. En daarom dacht ik aan U2. En ik dacht, ik kan die nieuwe draaien, maar ik kan ook gewoon het allermooiste nummer maar draaien dat ze ooit hebben gemaakt. Dat vind ik tenminste. En dat is Origin of the Species. Slow down. Original of the Species, dat was door de intro ook heen. Slecht. The end is not as far as the start. Ik doe hem gewoon even opnieuw. Nee, maar dat nummer is te mooi. Dat moet je niet door de zang heen gaan. Dat moet je gewoon niet doen.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regioactueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook twee mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. Twee van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en

0: wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
3: Goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: Kijk, zeg altijd even goedenavond. Ik ben John Molenaar. En Karsten van Dijk komt er ook zo meteen aan, want ja, het is toch wel een Karsten.

stond ook op een van die hitzones. Ja, ik zit weer een beetje in de Clouseau-vibe. Dat komt vast door het tv-programma. Beste zangers waar ze in zitten. Pas

0: op A1 Radio. Zonder Adriaan. Maar gelukkig hebben we nog...
1: Passie en Adriaan, serieus?
0: Ja, ik maak hem gewoon. Het komt omdat jij hier nu zit.
1: Ah, ja.
0: Dan ga ik die grappen maken.
1: Gelijk weer de... Maar hoe heette het album waar het vandaan kwam? Wat zei je nou?
0: Hitzone. Hitzone 3, denk ik.
1: Ja, daar ken jij hem van.
0: Ja,
1: ik zit ineens te denken, Clouseau, kijk jij de beste zanger zeker dan?
0: Ja, je had mijn aankondiging gemist, maar ik zit een beetje in de Clouseau-vibe.
1: Ah.
0: Vanwege beste zangers.
1: Oh nee, ik zei zelf Clouseau of zo. Volgens mij heette dat album zo.
0: Oh ja?
1: Nou, even kijken.
0: Oké, je gaat het nu opzoeken.
1: Ik ga het gewoon opzoeken.
0: Okay.
1: Nee, daar stond bekende nummers waren Domino, Heel Alleen en Alleen bij Haar. Op.
0: Oh, die stonden daar op. Ja.
1: Ja,
0: het woordje op kwam een beetje raar in je zinsconstructie.
1: Die
0: je had een bijzin na de hoofdzin.
1: Of zo heette die. Ja.
0: Ah, ja, en die had jij, die cd.
1: Nu verkrijgbaar op LP. Ik denk dat het een van de weinige cd's is die mijn moeder heeft gekocht.
0: Ja, toen kocht je nog... Wij kochten ook singeltjes toen.
1: Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, dat deed je ook nog. Ja,
1: ja, ja. Deze, die Clouseau of zo, komt uit 1990. Maar dit nummer heette Passie, zei jij. Hè?
0: Ja, dat was Passie.
1: Ja.
0: En als je dan op Spotify de top 5 hebt... wat is dan de top 5 van nummers van Clouseau? Wat denk jij? Welke staan erin?
1: Nou, daar gaat ze op 1.
0: Ja, die staat klopt op 1. Met 34, meer dan 34 miljoen streams.
1: 3%.
0: Ja.
1: Passie komt trouwens uit 95 van het album Oker.
0: Oh ja, Oker heette dat.
1: Oker.
0: Ja, 1 is Daar gaat ze, 2 is Passie. Wat is nummer 3?
1: Ja, Clouseau.
0: Dat is Nobelprijs.
1: Oh, Nobelprijs, ja.
0: Dat is deze. Dat
1: zeg maar eigenlijk niks meer, moet ik heel
0: eerlijk
1: zeggen.
0: Nee, wacht even. Ja, jawel, die ken je wel. Ik laat ze nog gedraaid.
1: Anne!
0: Ik
1: wil jou de wereld
0: geven die van ons kan. Anne staat niet in de top 5, maar dat
1: echt
0: is tegenwoordig niet op volgorde
1: Anne,
0: van streams. Wacht
1: als
0: even, hoor.
1: Als ik jou zie, ben ik niet
0: ja,
1: meer bij.
0: Wil ik schuren?
2: Anne! Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
0: Ja,
1: dit
0: je
1: is
0: hebt
1: ook wel
0: gelijk.
1: Een beetje jeugdsentiment voor ons natuurlijk. Omdat het allemaal uit begin jaren 90 komt.
0: Zeker. Ja, ik heb daar straks ook alweer een 90s hit lopen draaien. Heb je de nieuwe 90s hit jingle ook al gehoord? Geboren in de dekselse millennials.
1: Mag je zo doen.
0: Gaan we straks ook doen. Even verder met die top 5.
1: Ja.
0: Anders staat er inderdaad wel in.
1: Ja.
0: De volgorde op Spotify klopt niet helemaal. Domino heb je dan ook nog.
1: Domino of zo.
0: En dat zijn ze, denk ik. Ja.
1: Okay.
0: En nieuw is dat nummer Ik Zing.
1: Ik zing.
0: Maar dat is de cover, die komt uit Beste Zangers.
1: Oh, en dat hebben zij gecoverd?
0: Van Snelle en Zoe Levi.
1: Oh.
0: Heb je die al gehoord?
1: Nee.
0: Die is goed, man. Die heb ik, ja, vorige week was je er ook niet.
1: Nee.
0: Toen heb ik hem gedraaid. En ik geloof de week daarvoor ook.
1: Halve dagen, ik ook, hè.
0: Dat
1: ongelooflijk.
0: Maar die doen we zo meteen wel even helemaal, denk ik.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, dat is gewoon leuk.
1: Vind ik leuk.
0: Ah, we zijn begonnen.
1: Ja,
0: Karsten en John Show, woensdagavond.
1: Lang geleden, hè?
0: Ja, man.
1: Ja, ik wilde een lijstje maken van dingen die ik wilde bespreken, maar... Ik blijf gewoon hangen, omdat ik het allemaal niet eens meer weet zoveel.
0: Maar je kwam binnen, het was een soort van waterval die losbarstte.
1: Ja.
0: Je had allemaal verhalen.
1: Nou,
0: je...
1: we beginnen maar bij dit.
0: Bier. Hé, hey, wat heb je meegenomen?
1: Ik heb biertje met 28 calorieën per 100 milliliter.
0: Oh, dat is in.
1: Dat is van Grols. Maar ik zie dat jij ook Grols hebt. Alleen
0: dan
1: 0,0.
0: 0,0'tje. Ja, ik moet morgen werken.
1: En ik heb nog eentje van 28. Ja, ik hoef morgen dus niet te werken na... 6 miljard jaar buffelen.
0: Zo, nou,
1: en ik heb
0: zwaar
1: één trippel bij me.
0: Goeie, een trippel, goeiedag zeg. Oh, nou die gaan wij nuttigen als je nu luistert. Ja, wat interesseert jou dat nou weer dat wij een biertje drinken?
1: Maar wat wil jij? Wil je 0,0 of
0: doe maar
1: je...
0: zo'n low carb of low calorie.
1: Nou,
0: dat is iets anders, hè?
1: Hoe is het met jou, John? Terwijl er hier zo'n vies pisvliegje rondvliegt.
0: Oh, zo'n strontvlieg. Nou, ik weet niet hoe dat bij jou zit thuis. Wij hebben heel veel last van muggen.
1: Oh,
0: In de slaapkamer.
1: Oh.
0: Ja, jullie ook.
1: Het is weer de tijd, hè? Nee.
0: Nee, maar echt. De hele zomer is het gewoon snoeiheet. Dan denk je van, waar zijn de muggen nou?
1: Nee, ik heb mijn klamboe juist weggehaald. En ik heb wel... Er zit nog steeds plakte één mug op de muur. Daar ga je.
0: Hé, hey, oh, wacht. We hebben een schuimkraagje op het flesje.
1: Ja, zeker.
0: Nee, maar ik heb echt last van muggen. En dat is dan in de slaapkamer.
1: Pakken ze jou of haar?
0: Nou, de kinderen. Dus ik zet de deur open. Mm-hmm. En dan gaan de deuren naar de kinderen gaan ook open. En dan is het doei. Succes ermee.
1: Ja.
3: Je hebt ze niet voor niks gekregen, toch?
0: Precies. Mooi bliksemafleider.
3: Een afleidingsmanoeuvre, inderdaad.
0: En dan hebben we, dat is dus boven. Maar beneden hebben we ook een probleem.
3: Ja?
0: Fruitvliegjes.
3: Oh, godverdamme.
0: Die heb je nu weer heel veel.
3: Ja, hoe kan dat toch? Ja, omdat je alles binnen toch dicht houdt, denk ik, of zo.
0: Ja, iets met het klimaat. Binnenklimaatje. Weet je, ik heb geen idee.
3: Ik weet het ook niet. Ik ben ook die groenbak elke keer maar aan het leeghalen.
0: Maar weet je wat ik geleerd heb over fruitvliegjes? Want ik dacht altijd dat die op je fruit afkomen.
3: Oh, hij pakt lekker beet.
0: Ja, het is best oké. Dat 28 kilocalorie biertje.
3: Ja, het is net iets wateriger, dat wel.
0: Maar dat is wel te doen.
3: En, maar ik ga alvast...
0: Ik wou vertellen wat ik over fruitvliegjes heb geleerd. Ja. Die zitten al op je fruit. Dus ze komen niet van ver. Ze zitten er al op. In de vorm van eitjes.
3: Oh, ik denk, er komt een gedicht.
0: Nee, ik heb een keer een gedicht over fruitvliegjes geschreven. Ja. Dat klopt inderdaad. Nee, maar op een gegeven moment is het zo dat die eitjes uitkomen. Want dan zitten ze lekker comfortabel in het juiste klimaat.
3: Lekker te broeden.
0: En dan komen die vliegjes allemaal. Nou, mysterie opgelost, dat wist ik niet.
3: Nee, dat wist ik wel inderdaad. Maar je krijgt ze ook slecht weg, hè?
0: Ja, met een stofzuiger.
3: Je hebt wel een bakje zeepsop-achtige dingen. Maar dat werkt ook allemaal niet.
0: Nee, ik heb van de week de stofzuiger gewoon gepakt.
3: Ik wil het met jou hebben over jouw gedichten. Want er is iets over te doen. Ik snap er allemaal niks meer van. Maar jij appt me en je zegt... Ik ben wereldberoemd in Nijkerk geworden ineens. Ik ben ook gewoon 3 keer er niet. 2 keer vooruit. Ik weet het niet.
0: Nee, maar serieus, dat is inderdaad zo.
3: En hij gaat er gewoon met alle eer vandoor in één keer, hoor.
0: Ja, ik had je geappt. Luister, dus, kijk, er staat een artikel in de krant van de woordkunstexpositie. Mm. Je kan je gedicht opgeven. Ja. Maar je hebt niks gedaan.
3: Nee, ik heb het echt te druk.
0: Nou, ik heb dus een aantal gedichten over de schutting gegooid.
3: Ja.
0: En we gaan wel zien wat er gebeurt, weet je wel.
3: Ja.
0: Krijg je reactie terug van Marja.
3: Marja.
0: Marja, die stelt dat samen.
3: Marja is erbij, hoor.
0: Zo jammer dat jij er niet bij zit. Waarbij? Aardbei. En die heeft een gedicht uitgekozen. Ik weet alleen niet, doet zij dat helemaal alleen of met een clubje?
3: Ik weet het niet.
0: Straks antwoord, want over pakweg een kwartiertje gaan we er gewoon even op bellen.
3: Nee.
0: We gaan er gewoon bellen.
3: Maar ja zeg.
0: Nou, ja,
3: dat vind ik nou wel leuk. Ik ben nou al blij dat ik weggekomen.
0: Ja. En ik ben ook benieuwd, waarom heeft ze dat gedicht uitgekozen?
3: Ja.
0: Want ik had allemaal dingen ingestuurd waarvan ik dacht, nou dat is leuk.
3: Jij zegt, maar ja, ik heb nog veel meer gedichten.
0: Maar ik ben benieuwd waarom dat. En hoe gaat die expositie eruit zien? Mm. Ik weet al wel... Dat gaan ze hier in Nijkerkstad en in Hoevelaken doen.
3: Ga je hem dan ook voordragen aan de telefoon? Dat zou wel leuk zijn.
0: Ja, maar ze weet al wat. Ze heeft hem zelf gekozen.
3: Ja, maar een gedichtkastje tijdens... Want wij weten nog niet, als ik en alle luisteraars, welk het wordt.
0: Oh ja, dat weet je nog helemaal niet.
3: Nee,
0: nou, dus dat kunnen we dan ook doen.
3: In een gedichtkast.
0: En hij komt op een plaat van 90 bij 60...
3: kilometer groot.
0: Zo'n mega doek aan de Witte Toren.
3: Oh.
0: Was dat maar zo. En nee, ik mag hem dan ook bij de opening zelf voordragen... met de andere schrijvers, die zijn er dan ook. En iedereen draagt zijn eigen tekstje.
3: Je bent gewoon ineens een auteur.
0: Nou, inderdaad, dat is toch een nieuwe carrière.
3: De dichter des vaderlands hier tegenover me, hoor.
0: Nou, die vraag heb ik ook. Hoe word ik stadsdichter van Nijkerk? Want in de krant heb je altijd de stadsdichter.
3: Wauw.
0: Misschien is dat... Maar bedoel, dat is misschien een vacature die jij ook kan oppakken.
3: Ja, nou, ik laat de eer nu vooral aan jou. En misschien kan ik je opvolger dan worden.
0: Of ja, om en om kan ook.
3: Ja, precies. Elk jaar doen we het om en om, ja.
0: Hé, Karsten.
3: Ja.
0: Zullen wij een plaatje draaien?
3: Nee.
0: Of zullen we een quizje doen?
3: Ik wil wel een quizje doen.
0: We gaan een quizje doen.
3: Ja.
0: Oké dan.

0: helemaal niks voorbereid ook, John. Dus ik ben blij dat je een quiz
1: hebt. Oh ja, ik heb een keer wat voorbereid. Oh, oké.
0: Mijn enige doel is voor nu, dat de komende 3 uur dat we hier zitten, dat die vlieg doodgaat.
1: De komende 3 uur, waar heb jij het over?
0: Hoe gaan we hier niet 3 uur zitten, John?
1: Ik wil op tijd op bed liggen. Ik moet morgen nog werken.
0: Wat is dit nou weer?
1: Ah, maar ja, dan goed. Ah, ja. Hey, het lijkt alsof het 3 uur duurt, misschien. Hé, hey, luister. Wat las ik nou in het nieuws vanmorgen? Dat als je straks een nieuwe cv-ketel wilt,
0: ja.
1: Dat dat niet meer mag.
0: Oh, dan moet je een waterpomp.
1: Een hybride warmtepomp moet je dan kopen.
0: Oh jezus, die gingen zo groot ook.
1: Ja. Zo, ja, groot en duur. Mm-hmm. 8000 euro.
0: Mm.
1: Ja, goeie genade.
0: Maar ja, ik heb ook nog een oude cv.
1: Ja, ik ook. Doet prima.
0: Ik heb een tweedehandsie.
1: Ja, oh, tweedehands?
0: Ja.
1: Oh jee.
0: Ja, hij doet het.
1: Je hebt nog geen koolmonoxide-alarm, is nog niet afgegaan.
0: Nou, sterker nog, bij het ophangen gebeurde dat bijna.
1: Oh echt?
0: Ja, ik heb hem door een professioneel iemand. Ik heb een mannetje. En heb ik hem op laten hangen.
1: Oh, chageraar.
0: En hij kreeg het bijna niet voor elkaar. Dus hij ging zichzelf bijna ophangen. Maar hij kwam dus uit een camping, die cv. Ja, hoe ik eraan kom, van de vrachtwagen afgevallen.
1: Dat klinkt al, camping, vrachtwagen.
0: Nee. Mijn schoonvader die schachelt af en toe wat dingen ergens bij elkaar. Maar er was ergens een leegverkoop van een camping die ging failliet. En daar hing ook nog wel een cv. Dus ik zei, liet op een gegeven moment vallen. Oh kut, onze cv gaat kapot. Ik moet wel nog een cv hebben. Hij zegt, oh ik heb er nog wel eentje. Die neemt hij dan allemaal mee, weet je. Hè, van die
1: ja,
0: dingen.
1: Hij doet dat, ja.
0: En toen heeft iemand anders dus die cv opgehangen. Maar die instellingen moeten dan allemaal anders. En weet ik vond, dan geeft hij te veel gas of te weinig. Het is hartstikke gevaarlijk. Dus inderdaad, dan maak je kans op dat die koolstofmonoxide-giftiging dat daarmee iets is.
1: Ja, dan moet je even een raampje openzetten als dat zover komt.
0: Dat is niet handig. Maar ja. Toen hing hij nog in de berging. Maar de berging is tegenwoordig mijn hal geworden. Dus het moest wel goed zijn, inderdaad. Maar nu is het allemaal goed. Dus ik hoop er nog wel 10 jaar mee te kunnen doen.
1: Ja, ik had dit verhaal niet verwacht bij de aankondiging.
0: Ik ook niet.
1: Nee, maar ik heb er een quizje van gemaakt.
0: Oh, cv want, of nee?
1: CV, ja, nou die had ik zelf kunnen bedenken.
0: Cv of gay?
1: Het is hybride warmtepomp of cv.
0: Oké. Okay.
1: Ofwel, is het cv, is het gas of is het hybride warmtepomp elektrisch? Gas of elektrisch?
0: Gas of elektrisch.
1: Dus ik wil van jou even de titel en artiest. En als gas je dat goed hebt, dan is het... Die?
0: Is en zit er Electric Six in met Gay Bar?
1: Ah, kak, die zit er echt in.
0: Ja, top.
1: En dat is als je het niet goed hebt, oké?
0: Ja.
1: Ik ga die nummers gewoon draaien. Dan moet je maar even meeluisteren. Titel en artiest, wat komt er al voorbij, hè?
0: Kom maar op.
1: Komt-ie.
0: Gasolina.
1: Ja.
0: Ja, ik geen idee.
1: Is het cv of hybride de warmtepomp?
0: Gas.
1: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat Gasolina. Is van Barrio Fino.
0: Oh ja.
1: Nooit geweten dat hij zo heette. Nee, dat heb ik nooit geweten.
0: Barrio Fino.
1: Gas of cv?
0: Electric Light Orchestra.
1: Ja, het is bedoeld cv of... Het is elektrisch. Het is hybride warmtepomp. Ja,
0: elektrisch.
1: Oh, dit is een instinker. Die komt nu al. Deze weet je niet.
0: Oh, dit zijn de Rolling Stones. Dat weten we natuurlijk niet. Dat is wel heel ouderwets. Een rollende steen natuurlijk. Zou je denken aan gas. Maar dit is Watch It. Wat is dit ook alweer?
1: Oh, Jumpin' Jack Flash. Maar is dit nou gas? Of elektrisch?
0: I guess it's only rock and roll.
1: Ja, guess. Ja. Jumpin' Jack Flash, it's a guess.
0: Ah!
1: Ja, dit was gas. Ja, was misschien gas. Een beetje ver gezocht.
0: Ja,
1: nou, okay.
0: Ja, maar dat zijn we van je gewend. Dat het eigenlijk niet te doen is. Maar
1: dat is ook de bedoeling van die quiz.
0: We doen het er maar mee. Die jongen moet ook een dagje van de straat, jongens.
1: Ik ben blij dat ik wat heb kunnen bedenken.
0: Jullie is blij dat hij eindelijk een dagje weg is.
1: Hey, even serieus.
0: Ja, avondje.
1: Zo heet de band. Maar hoe heet dat nummer?
0: Even serieus, heet de band zo?
2: De Solero, El Calipo, de Cornetto, heet die amo.
0: Ja, dit is ook iets met gas erop. Of
1: ja, precies.
0: Gasolina.
1: Ja, Baila de Gasolina.
0: Baila de Gasolina.
1: Die is goed. Even, daar is die. Ja,
0: ik zet de puntentelling bij te houden. Hè. 3 gas, 1 elektrisch.
1: Ja, wat komt er dan? Ja, goed dat je de punten... Dat heb ik niet eens gedaan.
0: Nee, ik weet niet wie ermee wint.
1: Nee.
0: We hopen natuurlijk een nieuwe... Even kijken.
1: Nieuwe
0: dit
1: CV.
0: Is wel iets, dit klinkt elektronisch. Dus ik neig naar electric.
1: Ja, dat is goed. Eddie Grant.
0: Eddie Grant met
1: We're gonna rock
0: into Electric Avenue.
1: Ja, wow. Precies. Ja, hier.
0: 3-2 van gas. Oh, Thunder! Dat is...
1: Hoogspanning, laagspanning, ja, AC/DC. Ja, zo elektrisch als maar kan. Oh, dit, ja.
0: Oh, zit ondertussen op 3-3, mensen.
1: Dit zou ik heel... Dit is onmogelijk als je deze raadt, maar ik ga hem toch even laten horen, een stukje.
0: Dat is goed. Nou, hij fluit lekker weg. Dat scheelt allemaal.
1: Dat is een artiest uit Denemarken.
2: Oh. Dat zoren den verswinnen van die hemelige
0: himmelstreuer. Hij heeft een mondharmonica. Ik versta het niet helemaal.
1: Nee, dit nummer heet Costa del Sol en hij is van C.V. Jorgensen.
0: Gast dus.
1: Dat was de
0: nou, ik zeg gas op die lolly.
1: Hey, doe er nog eentje. Ja. Oh nee, wacht even. Die had je al voorspeld. Deze had je al voorspeld.
0: Ja, Electric Six met Gay Bar. Wat een goede plaat, hè.
1: Lang niet gehoord.
0: Nee.
1: Lang niet gehoord.
0: Hey.
2: Go. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you...
1: Oké, ik vond dat wel mooi zo. Welke gaan we helemaal draaien?
0: Ja, die laatste.
1: Ja, dan gaan we gewoon doordraaien. Laten we hem gewoon even lopen.
0: Oh, lekker.
1: Een goede quiz was het toch weer, hè?
0: Goed hoor.
1: Dat was scherp. Ja,
0: het is 4 voor gas, 4 voor elektrisch.
1: Nou, mooie uitslag.
0: Doe het maar mee.

Electric Six en Gay Bar op A1 Radio. Wordt John Molenaar binnenkort de nieuwe stadsdichter van Nijkerk? Wordt hij misschien wel bekend in heel Nederland of op de hele wereld? Omdat een van zijn gedichten is geselecteerd voor de Woordkunstexpositie 2026 in Nijkerk. Weet het niet. Zometeen even wat meer informatie erover binnenhengelen. Wat je van die expositie kan verwachten, vooral ook. Marja, die is van de organisatie. En dat gedicht moet ik ook maar even voordragen. En benieuwd wat jij ervan vindt ook.

0: En Peter Tosh en Mick Jagger op A1 Radio, Don't Look Back. Dat is best een aardig koppel. En wij zijn Karsten en John. We komen daar ook wel een beetje bij in de buurt.
1: Wist je trouwens dat Mick Jagger met dit nummer op Pinkpop is weggelopen toen? Of eigenlijk voordat hij dit nummer zou gaan doen. Want Peter Tosh stond toen op Pinkpop. En toen kwam Mick Jagger eigenlijk als surprise act.
0: Ja.
1: Maar toen stond er ineens heel veel pers voor zijn neus. Of ik veel. En toen zei Mick Jagger, ja, daar heb ik allemaal geen zin in hoor. Dan ga ik ook rechtsomkeer.
0: Nee, dat blijft een absurd verhaal.
1: Ja.
0: Hoe dat weet niemand. Nee, dat een van de geheimen van Pinkpop.
1: Zou in Nijkerk nooit gebeuren, hè? Bijvoorbeeld tijdens de woordkunstweek.
0: Hoe dat bruggetje. Ik voelde hem aankomen.
1: Ja, dat was het. Het was een Brienenoordbruggetje. Zo lang. Je
0: dacht, zeg ik dat. Wanneer gaat hij hem maken? Nee, ja. dat is in november. Dan is de woordkunstweek. Ja. En ik ben geselecteerd.
1: Nee.
0: Ja.
1: Serieus?
0: Ja, echt waar. Ik dacht, ik gooi gewoon wat gedichten.
1: We hebben het er net al over gehad, dus ik doe nou net omdat ik het
0: maar mocht je net inschakelen.
1: Ja. Oh, wat ben ik toch... Dat we dus
0: nou, niet. Ongelooflijk zeg. Ja.
1: Nee, maar echt heel leuk, John. Ik vind het echt leuk. Wij doen iedere week in het programma doen we gedichten, als we er zijn. Nou, de laatste paar weken loopt het een beetje spaak.
0: Ja, want jij bent er niet.
1: Nee, het is niet elke week raak. Maar...
0: Oh, ga door, ja.
1: Oh, nee.
0: Nee, maar dat is een slechte zaak. Maar nu ben je dan toch weer paraat. En dat is binnenrijm. Hoe dan ook. Het was namelijk zo. Ik had wat gedichten over de schutting gegooid. Ik dacht, ja, ik zag een artikel in de krant. Laat ik me opgeven. Ja. Geen idee wat er gebeurt. En toen mailde Marja mij. En Marja, die hebben we nu aan de telefoon. Want er gaan dingen gebeuren. Goedenavond, Marja.
2: Ja, goedenavond.
1: Dag Maya.
0: Heb jij dit nu...
1: Wat leuk.
0: Ja, nou, Karsten...
2: Ja, gezellig, hè?
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Nou, wat een prachtig initiatief sowieso, Maya.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, en dat mag ook wel in Nijkerk. Het saaie Nijkerk, laten we eerlijk zijn. Er gebeurt niet zo heel veel af en toe. Behalve boerenprotesten. En dan hebben we nu eindelijk een keer iets kunstzinnigs.
2: Ja, eindelijk iets leuks, hè? Nou, dat valt ermee natuurlijk. Nee, joh, leuk dat jullie meedoen.
1: Ik steek er maar een beetje de draak mee. Ja, John doet mee, hè?
0: Ja, ik zei al maar, ja, vooraf, let maar op. Ik heb allemaal vragen bedacht. Karsten neemt al dat hele interview natuurlijk over.
2: Ja, oh, ja. Ja, ik merk het.
0: Ja, maar ik heb het gedicht geschreven. Ik was toch even benieuwd, Marja. Doe je dit zelf? Heb je dat zelf geselecteerd, alle inzendingen? Wat er dan in de expositie moet komen? Is daar een comité?
2: Ja, nou, het is namelijk zo dat de meeste mensen die leveren één gedicht in...
0: Oh.
2: Maar jij leunde een heel boek in.
0: Oh, John.
2: Dus, ja, en het was best wel moeilijk kiezen. Dus ik heb overlegd met mijn collega Margreet Koelen. Dat is de cultuurverbindster van Nijkerk.
0: Ja.
2: En toen hebben we gekozen voor die jubileumtoren. Omdat die dit jaar ook 250 jaar bestaat. En we daar ook dit jaar extra aandacht aan geven.
0: Oh, je hebt die over de toren.
1: Die over de toren.
0: Over de witte toren.
1: Ja, de witte toren.
0: Oh, ja, voor leuk.
1: En hoeveel mensen hebben zich dan bijvoorbeeld hebben een gedicht ingestuurd, Maya?
2: We hebben 40 deelnemers.
1: Oh, zo vind ik behoorlijk wat eigenlijk.
0: Ja.
1: En hoeveel zijn er dan mogen ze allemaal meedoen? Of selectie?
2: Ze doen allemaal mee.
1: Oh, ze doen allemaal mee?
2: Als ze meerdere gedichten hebben ingeleverd, dan hebben we het eentje gekozen.
0: Ja.
2: En het is dus ook verdeeld over Hoevelaken en Nijkerk.
1: Oh, wat leuk. En wat gebeurt er dan met die gedichten? Want ik ben even een leek in deze.
2: Ja. Die gedichten worden dus mooi vormgegeven op een afgedrukt op een grote plaat.
0: Mm-hmm.
2: En die worden in etalages in het centrum van Hoevelaken en Nijkerk tentoongesteld in de Kunstweek.
0: Ja.
2: Van 7 tot 15 november.
1: En wat gebeurt er dan nog meer in die Kunstweek?
2: Nou ja, dan gaan we dus voor de woordkunst gaan we ook wat rondleidingen organiseren. Dus dat ze dan wat meer vertellen bij de werk of dat de schrijvers het zelf doen.
0: Ja.
2: Maar in de Kunstweek is ook het landelijk atelierweekend. Er zijn een aantal ateliers open. Ja, en er zijn nog wel meer dingen zoals bepaalde films of activiteiten van de bibliotheek of van kunstlokalen of andere kunstenaars.
1: Is dan ook die kunstroute, is die dan ook in die week?
2: De kunstroute, ja, zeg maar de woordkunstroute is in die week, ja.
1: Oh nee, maar ik bedoelde, je hebt ook zo'n kunstroute in Nijkerk, dat ook mensen een atelier openstellen. En dat ze bijvoorbeeld in de kerk hier vlakbij, hebben ze dan ook een aantal schilderijen hangen en zo. Is dat ook die week of is dat dan weer iets anders?
2: Nee, niet die week. Nee, het is onlangs wel kunstroute geweest van Hoevelaken.
1: Ah, ja, dus dat is weer een apart initiatief. Ik snap hem.
0: Ja, en Marja, dit is de... Oh, ga verder. Johan nog wat vertellen.
1: Je luistert.
0: Ja, ik dacht, probeer er even in te komen, Karsten. Ga je even onderbreken. Ja, ja. Ik was benieuwd, maar is dit, want dit is eerder al geweest, toch? De Woordkunstweek. Hoe gaat dat? Hoe waren de reacties de vorige keer?
2: Ja, de Kunstweek is elk jaar. En in Nijkerk hadden we al Kunstlicht. En we wilden eigenlijk ook wat leuks doen in Hoevelaken. En dus het was eigenlijk voor het eerst in Hoevelaken vorig jaar. En het was met name heel leuk, want ik was de rondleiding. En dat al die kunstenaars zelf ook hun werk gingen toelichten. En dat was gewoon een hele leuke setting, een hele leuke groep.
1: Ja.
2: Ja, en de meeste van die mensen doen dit jaar ook weer mee. En een hele bubs nieuwe.
1: Wat leuk zeg. En vanuit waar werk jij eigenlijk voor, Maya? Of hoe komt dit initiatief tot leven eigenlijk? Want ik vind het wel echt leuk dat er een keer iets echt zoiets cultureels gebeurt hier.
2: Ja, dat doe ik ook voor cultuur en creatief, zoals dat heet.
1: Ah, ja. Wat goed. Ja. Heel erg leuk.
2: En wij organiseren dus nog meer ook andere activiteiten in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkveen.
1: Wat goed zeg. Ik kan het alleen maar supporten, moet ik zeggen. Maar John, nou ben ik benieuwd. Nu Maya ook aan de telefoon hangt, is die druk natuurlijk hoog.
0: Nou moet ik hem zeker gaan voordragen.
1: Ja, jij weet al om welk gedicht het nu gaat.
0: Zullen wij dan ook officieel de gedichtkast jingle erbij pakken?
1: Ja, dat mag van mij ook. Maar ik ben in eerste instantie benieuwd, hoeveel gedichten heb je eigenlijk ingestuurd?
0: Nou, ik had het hele boekwerk gewoon kunnen doen. Maar uiteindelijk waren er misschien een stuk of 10. Maar ik had al die limericks ook gedaan.
1: Ah,
0: dat waren er wel heel veel.
1: Oh, dat is wel leuk trouwens. Dus voor de volgende keer.
2: Voor de komende 10 jaar.
1: Niks meer insturen, John. We zitten goed.
0: Oh. Wacht even.
1: Mag ik dan nog iets vragen? Dit is natuurlijk een beetje een generale repetitie dan voor John. Maar kun jij hem dan beoordelen of hij dan zijn gedicht ook mag voordragen tijdens die week?
2: Dat is goed, ik ben benieuwd.
1: Als een soort van Henk-Jan Smits van Idols, weet je wel. Kijken of hij het
2: ik ga mijn stoel omdraaien.
1: Ja, precies.
0: ik doe dan de jingle van het koor, die is het minst lang. Meestal is de jingle langer dan het gedicht. Oké, kom, zullen we beginnen?
1: Ja. Okay,
0: komt-ie.

0: Wat lekker, hè, die AI op A1.
1: Prachtig, prachtig. Ja, AI, dat hebben we helemaal zelf gecomponeerd. Ja. Dat is ongelooflijk. Oké, daar komt-ie, het gedicht. En die luidt als volgt, de titel. Jubileumtoren. Komt. Wat een echte toren kenmerkt... hoe hoger, des te bimbam. De witte toren van Nijkerk... die past daar naadloos in, want... hij zorgt dat de mooie stad jou al toelacht op afstand. Een wijs man had het 250 jaar geleden al voorzien... we schilderen de bovenkant in RAL 9010.
2: Oh ja, dat was hem, ja!
0: Ja, ik zit dan gelijk met mijn hoofd... We verven die toren aan de bovenkant green... Maar dat klopt natuurlijk niet. Maar
1: nee,
0: 90-10.
1: Ja, het is toch wel echt knap ook.
0: Pure kunst dit.
1: Ja, dit is poëzie.
3: Ja, dit is echt kunst. Ja.
0: Maya, doe jij zelf ook wel eens gedichtjes? Niet tijdens Sinterklaas, maar op andere momenten maak je die ook wel eens, of niet?
3: Nou, ik wou dus net zeggen, met Sinterklaas ben ik daar wel goed in. Want dan kan ik pagina's vol schrijven. Maar ja. Normaal doe ik het niet zo vaak, dat gedichten. Nee.
0: Nou, dat is het grappige. Wij zijn dus met het programma begonnen hier op de lokale radio. En toen zijn we bij elkaar gekomen in een kroegje. En toen zeiden we, wat moeten we eigenlijk allemaal doen? Wat vinden we nou allemaal leuk? Toen zijn we wat dingen op gaan schrijven. En toen kwamen we er dus echt achter, tijdens dat gesprek... dat wij het allebei dus heel erg leuk vinden om Sinterklaas gedichtjes te schrijven.
1: Dat is echt waar, ja.
0: En echt daarom ook een beetje... de familieleden mee te pesten. Plagen, niet pesten, plagen. En toen zeiden we, ja, laten we dat iedere week gewoon gaan doen. En zo zijn er best wel wat leuke dingen uitgerold. Maar ja, we kunnen maar één keer per jaar meedoen, hoor ik nu. Dus dat scheelt.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: En Marja, ik zie altijd in de krant een gedicht staan... van de stadsdichter van Nijkerk.
3: Ja.
1: Hoe kan Karsten stadsdichter...
0: Nee.
1: Ja. Ja. Is dat een vak? Is daar ruimte voor? Hoe gaat dat? Is er een verkiezing? Of wisselt dat heel vaak af en toe?
3: Ja, nou, dat klopt. Het is René Silman. Jullie misschien wel bekend. Ook bekend van Jabbertje trouwens. Die is voor 3 jaar stadsdichter.
0: Oh.
3: En dat is hij volgens mij tot eind volgend jaar.
0: Oh.
3: Ja, en dan kan er gesolliciteerd worden.
0: Hé, hey, wat leuk zeg.
1: Nou, Karsten, hoor je dat?
3: Dus ik zou zeggen, hou het nieuws in de gaten, want dan maak je er vast wel kans.
0: Nou, dat vind ik wel leuk. Maar iedereen die luistert natuurlijk maakt daarna kans, hè? Dat is sowieso.
3: Ja, nou, je zijn er volgens mij wat regels aan verbonden. Je moet in Nijkerk wonen of ermee verbonden zijn.
0: Ja, precies.
3: Ervaringen met dichten en schrijven.
0: Wat leuk.
3: En de stadsdichter schrijft soms ook bij speciale gelegenheden gedicht.
0: Wat goed zeg.
3: Er zijn een aantal eisen. Maar,
0: en hoe gaat het verder met het communication en designbureau?
3: Ja, gaat goed hoor.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, wat goed.
0: Is dat nog een beetje... Loopt Maya gewoon te googlen ondertussen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, AI, hè. Ideaal.
0: Nee, wat leuk zeg. Ja. Ik vind het echt oprecht. En dat zeggen wij niet vaak, kan ik zeggen. Maar ik vind het echt een heel mooi... initiatief, vooral voor de stad Nijkerk. Er mag af en toe wel wat meer cultuur...
1: Ja, zeker in deze tijd van WhatsApp. En in plaats van boeken lezen, dat iedereen boeken gaat luisteren... moeten we toch een beetje de poëzie, de taal, woordkunst... gezamenlijk een beetje hoog houden.
0: Ja,
1: dat, ja toch?
3: Ja, precies. Het idee ook dat je het dus heel laagdrempelig houdt. Dus als mensen boodschappen doen, dat ze dus... Ja, woordkunst tegenkomen.
0: Leuk, leuk.
1: Binnenkort op de etalageruit in Nijkerk en Hoevelaken.
0: 7 tot en met 15 november dus.
1: De Woordkunstweek.
0: Ja.
1: Mede georganiseerd door Marja. Marja, dankjewel. Ja. Fijn dat we even konden bellen.
3: Ja, graag gedaan. En een fijne voortzetting van het programma.
0: Ja, en we gaan er nog wel wat meer aandacht aan besteden, denk ik zo.
3: Ja, en we zien je natuurlijk bij de opening.
0: Ja,
1: ja, Marja, zijn we bij.
0: Ik doe mijn uiterste best, Marja.
1: Super, dankjewel hè.
3: Oké, fijne avond.

0: Oh, ze gingen steeds zachter. Ik dacht dat ze gingen stoppen. Hey, het is ook een beetje een vorm van poëzie natuurlijk. En woordkunst, waar we het zojuist over hadden. Dat is in november, de Week van de Woordkunst in Nijkerk en Hoevelaken. En Karsten en John zijn erbij. Tenminste, vooral John met een gedicht van laatstgenoemde. En vandaar de Rapper's Delight en Sugar Hill Gang. Hey Karsten,
1: ja.
0: Jij zat nog vol met verhalen.
1: Ja,
0: maar je had ook nog cd'tjes meegenomen. Ja. We hebben nog een kwartier. Wat wil je doen? Wil je even een 90s hit gedraaid hebben, zodat ik de Dexterse Millennials jingle kan draaien? Of wil je keuzestress gaan doen met cd 1 of cd 2?
1: Ik trek in ieder geval nog één biertje even open.
0: Oh, nu, ga je nu die triple doen?
1: Ja.
0: Oh jee.
1: Ja, ik ben morgen vrij.
0: Ja,
1: ik heb zoveel gewerkt.
0: Ja, je hebt ook zo'n zwaar leven met al dat gewerk.
1: Ja joh, ik kom nu dus uit Hilversum en ik reed heen en toen ging ik op de snelweg. Op de A1 is dat? Of A27?
0: A1.
1: Ja. En toen reed ik net de, hoe heet dat? Daar kwam ik de
0: Knoop het Hoevelaken?
1: Ja, nee, hier nog eerder bij Hilversum. Ging de oprit af, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: De afrit op. Nee, de oprit af.
0: Ja, precies.
1: Ik moest invoegen. Dus ik kom net achter een vrachtwagen. Die vrachtwagen die rijdt er net te zacht eigenlijk. Dus dan rij je achter die vrachtwagen. Ik denk, nou, ik kan hem wel inhalen. Want die auto achter me, die rijdt nog wel een eind weg. En ik zit met mijn bandje net over het streepje en al lampen knipperen. Maar ik zit al vaart te maken om voorbij die vrachtwagen te gaan. En hij al knipperen, want het is altijd een hij natuurlijk, hè. En knipperen. Ik denk, wat moet ik nou doen? Dus ik toch weer vol op de rem. Ik denk, straks heb ik iemand in mijn achterbak zitten. Dus ik vol op de rem. Zit ik net echt een millimeter achter die vrachtauto. En die andere, woef, die raast er voorbij. Ik wil een aso ook gewoon, want ik zat al op volle vaart eigenlijk. Maar dan ben ik zelf te onzeker eigenlijk om gewoon door te
0: stampen. Oh ja, maar ik dacht dat je al naast de vrachtwagen zat. Maar je stond op het punt om de vrachtwagen in te halen.
1: Ja, ik zat al over de
0: Ja,
1: over
0: toen de kwam die auto er dus aan met een capuchonnetje in een BMW.
1: Het
0: was donker. Het was waarschijnlijk, het was buiten
1: met
0: al donker.
1: Dikke BMW.
0: Ja. Maar dat is op die A1, als je van Hilversum naar Amersfoort rijdt, hebben ze hem verbreed. Hè? Dat is iets van 4 banen. Wat ik dan ook vaak zie, is dat soort types ook als een soort van circuit van al die banen heen en weer gaan zigzaggen door het verkeer heen als het druk is. Heb je dat ook daarmee gemaakt?
1: Ah joh, en het is nu ook, het wordt weer eerder donker. En het lijkt wel of dat mensen het daar niet zien of zo. Of gewoon maar wat doen. Ik weet het ook niet. Maar ze wisselen continu van banen, inderdaad, wat jij zegt. Het lijkt net de vacaturemarkt.
0: Ja, in Amerika heb je dan ook stay in your lane.
1: Ja.
0: Dat snap ik, als het heel druk is. Maar op rustige momenten, dan kan ik me ook wel echt wel storen aan mensen die dan uiterst links gaan rijden, maar niet doorrijden. En dan is uiterst rechts, heb je een vluchtstrook met een groen pijltje erboven. Ja. Ga daar dan.
1: Nou, ik had de heenweg naar Hilversum. Moest ik ook al vol op de rem. Want toen ging er dus eentje mij inhalen. Terwijl ik rechts reed. Die haalde mij links snel in. En gelijk weer voor me sneed die mij af. Eigenlijk om dan nog op die de afrit te halen. En dan denk ik, joh, als je achter me bleef rijden, kon je gelijk die afrit op. Ja, geen probleem.
0: Ja, dat soort figuren. Oh, hier kunnen we uren over kletsen.
1: Doe dan gewoon rustig aan. Maar iedereen is gehaast ook. En nou, dat is natuurlijk gewoon het probleem. Iedereen is gehaast. Daar komt het uiteindelijk op neer.
0: Ja, want als je dan 1 minuut later thuis komt.
1: Ja, want dat is het. Je haalt er niks mee. Helemaal
0: dat
1: niks.
0: Is het ergste.
1: Maar het erge is, John, nou wil ik van jou weten, kan dit of niet? Die andere die ging eigenlijk gelijk die afrit af. Die op de terugweg. En ik dacht, nou weet je wat, na die vrachtwagen, dat ik die toch heb ingehaald, ik geef toch een dotje gas er extra bij. Want dan zie ik die andere, kijk ik toch even naar binnen. Wie het is. Dus ik ben echt nog wel een hele tijd naast die auto met een vangrail ertussen, want die was afgeslagen, aan het kijken wie het was. En het was inderdaad zo'n joch. En die zat allemaal te gebaren namen en weet ik veel. Wat zou jij in dat geval doen? Doe je dan nog iets? Steek je je middelvinger op? Of denk je lach aan? Of je doet zo'n wuivend handje? Of je rijdt gewoon door? Of doe je je raam open en zeg je van, hey, nu gaan we. Of wat zou je doen?
0: Dat hangt er vanaf of hij jou terug kan pakken. Kon hij terugkomen op jouw baan? Ja, want dan heb je een probleem.
1: Ja, dat denk ik wel dat hij dat kon. Maar ik had er wel een beetje scheid aan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja,
0: mijn eerste reactie zou zijn, dat is mijn primaire reactie is toch middelvinger.
1: Ja, weet je wat ik heb gedaan?
0: Nou?
1: Een beetje, ja, het is een beetje een jaren 70 gebaar, denk ik. Maar met mijn wijsvinger
0: op je voorhoofd. Ja.
1: Dus ja, oh, fantastisch. Ja, omdat ik ook dacht, wat een gek ben jij ook. Maar dat hij ook zo moeilijk weer naar mij loopt, het gebaar. Ik denk, jij zat fout, vriend. Jij rijdt veel te hard en drukt mij van de baan af. Nee, weet, ik weet, deed je, in principe niks verkeerd.
0: Nee, wat ook een goeie is, compleet negeren.
1: Ja, of gewoon, dacht ook, aan blijven staren en niks doen. En dan eigenlijk naar je raam open doen en dan nog steeds gewoon aan blijven kijken.
0: Dat is ook een goeie. Ik heb een keer een klant in de winkel gehad, die was zich om niks gigantisch aan het opwinden.
1: Ja.
0: En vloeken en schelden en tieren, die man spoorde niet. En het enige wat ik heb gedaan, ben hem gewoon strak blijven aankijken.
1: Ja.
0: En of niks zeggen.
1: Heel zachtjes, heel lichtjes, je hoofd heen en weer naar links en naar rechts.
0: Oh,
1: en
0: dan die, zo. Ja, die is ook nasty. Ja, die is wel nasty.
1: Dan
0: dat
1: voelt
0: snap
1: die andere
0: wel.
1: Zich ook gewoon. Dat is heel denigrerend eigenlijk.
0: En zo deed ik met die klant toen een stare down. En toen op een gegeven moment droopt hij gewoon af. Hij stapte die winkel uit en hij bleef maar roepen. Maar gewoon negeren.
1: Ja, mensen willen toch graag hun soort van gelijk of iedereen. Ja, het zijn
0: en ze allemaal proberen jou uit de tent te lokken. Ja. Dat is wat ze willen doen. Ja, dat is eigenlijk heel infantiel, want dat gebeurt bij kinderen op school ook.
1: Mm.
0: En dan,
1: het is heel kinderachtig gedrag natuurlijk. Maar ik rij ook nog eens in een Citroën C1. Echt zo'n vrouwelijke boodschap autootje.
0: Oh, je reed in die C1?
1: Ja, we hebben geen andere
0: maar als
1: auto.
0: Maar als je dan die vrachtwagen had ingehaald, ja, dat had een half uur gekost voordat je er voorbij was gereden.
1: Dus jij geeft die andere nu ook nog eens gelijk.
0: Hij heeft eigenlijk wel gelijk.
1: Oh, ja, vooruit dan maar. Nou ja, maar ik verbaas me toch weer over mensen in het verkeer. Hoe mensen, hoe boos ze kunnen worden inderdaad.
0: En dan maar weer op die mobiel zitten.
1: En dan, ja, dat doet ook iedereen. Je ziet iedereen. Wat doen we inderdaad? CD'tje of... we kunnen ook na 9 nog even 1 CD'tje doen, toch? Of moet je echt gelijk naar huis?
0: Oh nee, dat kan nog wel even blijven hangen.
1: Dan ben ik wel benieuwd naar die 90's
0: jingle. De nieuwe jingle, daar komt-ie. Ja.

0: Ah, nou, er had nog een klein beetje meer Eurodance in gekund.
1: Nog meer?
0: AI leert ook. AI,
1: ik had Eurodance opgegeven, ik had het tekstje geschreven. Ja. Maar dat heeft best wat pogingen gekost. Want je wil de Texas op de rit, op de maat bedoel ik. De Texas millennials. En dat deed hij iedere keer niet, totdat hij het een keer wel deed. En toen had ik hem.
0: Ah, lekker.
1: En nu is het dan het moment om een 90's hit in te gaan starten.
0: Ik ben trots op je, John.
1: En ik dacht van...
0: Two Brothers on the Fourth Floor.
1: We hadden het over het programma Beste Zangers.
0: Oh, dus hij zit daarin.
1: Daar zit Desiree in.
0: Ja. Is ziek geweest, hè?
1: Ja, ze is weer beter trouwens. Oh, dat gaat alweer.

0: take my hands.
1: Oeh, je mag mijn handje straks ook vasthouden, denk ik, John. Want ik zit ineens aan een trippeltje.
0: Oh, je was... Nee, heb je hem al op?
1: Nee, maar het gaat veel te hard. Want dan drink ik het als normaal bier en dat is niet goed.
0: Ik had laatst een collega die vroeg... die zei, ik heb een probleem, zegt ze. Wij krijgen... zij en haar man.
1: Ja.
0: We krijgen vanavond visite.
1: Ja.
0: En wij drinken nooit alcohol. Maar hij lust dan graag bier.
1: Ja.
0: En hij, dus ik heb gevraagd, welk biertje moet ik dan kopen?
1: Ja.
0: En toen zei hij, weet je wat hij zei, welk merk bier?
1: Triple Carmeliet.
0: Nee,

0: dan een heel krat kopen. En toen zei ik nog, nou, haal gewoon een sixpack.
1: Ja.
0: Ja, maar drinkt hij dat dan? Drinkt hij wel zoveel? Ja, waarop ik zei, het hangt er vanaf of het Karsten van Dijk is of iemand anders. Nee, ja. maar hoeveel flesjes moet ik dan kopen als één? Ja, ik zeg, ja, weet ik.
1: Dat hangt van die persoon af.
0: Hangt er vanaf, ja.
1: Ik zou dan zo'n, voor de zekerheid, zo'n 12-packie. Die flesjes zijn wat kleiner. Dus 0,75 centiliter, weet je wel.
0: Die zijn kleiner,
1: dan zit je er een beetje tussenin. Maar ja, als je met een sixpackje aankomt en iemand denkt van tevoren al van, ik kan eindelijk sinds 80 jaar weer een keertje uit. Dus ik tik even een paar van die biertjes.
0: Gewoon een borrel bij vrienden. Nee, maar hoeveel drink jij dan op zo'n avond?
1: Ja, steeds minder. Dat wel.
0: Jij drinkt, zo'n sixpack is voor jou eigenlijk, dat kan wel net.
1: Ja, dat gaat wel. Ja.
0: Waarop ik zei, nou, als je er een stuk of vier hebt, heb je er in principe genoeg.
1: Ja.
0: Zo'n avondje een beetje aan de kletsen, een beetje een biertje.
1: We hadden laatst afgelopen zaterdag vrienden en we hadden expres geen alcohol. Oh, drinken jullie niet mee? Jawel, maar we wisten eigenlijk niet wat we moeten halen. Maar toen zeiden we, ja, we wonen niet tegenover een galagal. Dus toen is mijn vrouw met mijn vriendin naar de galagal gegaan.
0: We gaan keuzestress doen. Ja. Uiteindelijk is het zo afgelopen. Ze had gewoon een krat Warsteiner gezien. Super, dat trek je er een paar flesjes uit. En die scan je gewoon los van elkaar.
1: Ja,
0: even dat is dan weer geregeld.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
4: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en

0: sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedenavond.
2: Hallo. Onderweg, hallo. Op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: Nou, en nog een heel klein beetje Karsten en John met muziek en sfeer.
4: Sfeer.
3: Oh, sfeer.
1: De stem van jouw regio.
2: AE Radio.
3: Nou, over sfeer gesproken, John.
4: Nou?
1: Keuzestress.
3: Het is de laatste dag was dit met een beetje lekker sfeer.

0: en Jess.
1: Heb jij nog wat kunnen doen deze laatste nazomerdag? De allerlaatste van 2026.
2: Zeker. Ik heb de fiets van mijn zoontje gerepareerd.
1: Hé, wat goed.
2: En dat ging niet helemaal goed.
1: Oh,
2: ik dacht gisteravond. Nou, ik ging gisteravond laat om 9 uur ging ik dat doen.
1: Ja.
2: Ik dacht, ik moet even de ketting aanspannen, want die was er afgelopen.
1: Ja.
2: Alleen, als je de ketting gaat aanspannen.
1: Haal je er dan een stukje uit of zo? Of,
2: nou, ik zal je vertellen. Je moet steeksleutel 15 hebben voor de moeren op de assen. Dan moet je een inbussleuteltje hebben die het schakelmechanisme kan loshalen. Mm-hmm. Dan moet je nog een inbussleuteltje hebben van een andere dikte waarmee je het koppelingetje het loshaalt.
1: Bent u
2: en dan
1: al
2: moet
1: afgehaakt?
2: Een steeksleuteltje achter.
1: Ik heb geen
2: loop je
1: idee
2: te kutten en ik op YouTube alles opzoeken. En ik dacht, goede gedachte. Dus uiteindelijk had ik toch die ketting goed.
1: Maar
2: toen bleek het wiel scheef te staan. Dus ja. Ik het wiel weer recht gezet. Dan was ik weer een half uur verder.
1: Natuurlijk.
2: Toen liep het wiel wel recht. Maar toen zat hij tegen. Ja, precies. Maar toen zat hij tegen het remblokje aan. Toen moest ik ook het remblokje nog stellen. Toen was het 10 uur, ging ik staan en dat was mijn hele rug aan liggelen.
1: Ja, ook dat heb ik ook. Ik weet je wanneer ik dat heb, als ik de hond in de douche zet. Ik moet af en toe ook gewassen worden. Maar dan blijf ik ook continu zo krom staan. En dan sta ik op en dan denk ik, oh, ik ben echt boven de 40.
2: Oh, ik dacht dat ik de enige was.
1: Nee, dan krijg ik echt.
2: Oh, wat fijn.
1: Dan heb ik echt pijn aan mijn rug, ja.
2: Oké. Okay. Keuzestress.
1: 1 tot en met 7. Ik heb 7 cd'tjes bij me.
2: 3.
1: 1, 2.
2: Oké. Okay. Wat heb ik gekozen? Welke cd is het? Mariah Carey.
1: Even kijken of die er ook in zit. Ja, hij zit erin.
2: Oh, en daar is het nog knap op die foto.
1: Ja, het is een. Hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Ja, zo ziet het er niet meer uit in ieder geval.
2: Het is allemaal botox volgens mij.
1: Dan heb ik 1 tot en met 14. Maar ik zou het vooral bij 1 of 2 houden.
2: Nou, kom maar met die schijf. Dan drukken we hem erin.
1: Ja?
2: Ja. De cd. CD-spelertje. Hebben we in de studio. Schijfje gaat open. Gaat vloeien. De vorige keer deed hij heel lang. Ja.
1: Het album heet Butterfly. Het is uit, als het goed is, staat dat er dan op. Hè? 1997. En ik denk dat ze hier nog wel echt hoog kan zingen. Dat.
2: Ja. En nummer 3, welk moest ik doen?
1: Ja, 1 of 2.
2: Oh, 1 of 2.
1: Dat zou ik doen.
2: We doen even 2.
1: Ja, 3 kan ook, maar het kent.
2: We doen nummer 2.
1: Ja. Dat is het nummer Butterfly zelf.
2: Oh ja, botervlieg.
1: De track title.
2: Oh, wow. Wat een lang boekje. Oh, je haalt er een hele poster uit.
1: Kijk joh.
2: Wij gaan even de komende 4 minuten genieten van de poster.

0: Ja. Ja. Oh, daar komt ze.
1: Hoe kom je aan die cd?
0: Ja, ooit gekocht, denk ik.
1: Maar niet gekregen, echt gekocht. Ik bedoel, met je volle bewustzijn.
0: Ja.
1: Butterfly, je hoorde Mariah Carey op A1 Radio.
0: Ik denk dat ik hier gewoon 39 gulden 95... of misschien zelfs nog 42 gulden 95... want zo duur waren de cd'tjes toen, voor heb betaald.
1: Nou, dat is omgerekend €42.
0: Ja, dat kan je niet meer voorstellen.
1: Ja, toch?
0: Dat kun je niet voorstellen. Ja, ik denk wel eerlijk vanwege het hoesje. Een beetje. Ja, dat denk ik, netjes. Dit was niet natuurlijk de klapper. Hiervoor had ze echt grote hits allemaal.
1: All I Want for Christmas.
0: Ja, maar ook van alles
1: Hero,
0: en nog wat.
1: Hero,
0: ja,
1: ken ik ook.
0: Ja, ja, nou, ja. Die cd was hiervoor. Oh. En die had mijn vader toen gekocht. Dus die hadden we al in huis. Waarom mijn vader dat heeft gekocht, weet ik eigenlijk
1: daar
0: niet.
1: Heb je het van.
0: Ja. Nou ja, en toen dacht ik, oh, dan moet ik die cd ook hebben. Ja, een beetje miskopie. Ja, die zitten er hier wel meer tussen. Want ik zal er nog één omhoog houden. En dan ga je ook lachen, dat weet ik nu al.
1: Ja, dat klopt. Linda, Rosa, Jessica, het album.
0: Ja, met een handtekening van Katja, hè?
1: Katja Schuurman, die zat pas gisteravond op televisie. Bij Van Roosmalen en
0: Groenteman. Heb ik ook nog zitten kijken.
1: Nou, wat vond jij daarvan? Ik zat te kijken en dan is het 's avonds.
0: Over het programma? Of ik kijk
1: Katja Schuurman was aan de tafel bij Van Roosmalen en Groenteman.
0: Ja, ik vind het programma sowieso altijd grappig.
1: Het programma is prachtig. En dat kijk je dan 's avonds is dat 22:30. Dan ben je een beetje wel eind van de dag, rustig. En dan is dat programma ook.
0: Het wordt leuk. Ja. Maar ja, maakt niet uit.
1: Nou, ik was een beetje in de mood van even meepakken. Rustig geklet. Die humor vind ik altijd erg leuk. Maar die Katja Schuurman, die schuift daar aan. Dat is gewoon een soort van tornado aan borderline, aan energie.
0: Je zou er maar thuis aan de keukentafel.
1: Maar het was heftig.
0: Ja, zij is altijd zo geweest. Zij is gewoon ADHD keer 16.
1: Maar ik had dat nooit zo in de smiezen bij haar.
0: Ja, dat is heftig, hè?
1: Ja, toen dacht ik, ze was een poosje geleden ook in het nieuws... dat met alcoholverslavingen...
0: Oh ja, ze is seksverslaafd geweest.
1: Oh.
0: Ja, toen ben ik er helaas niet tegengekomen.
1: Nee, dat is de eerste reactie bij een man. Wij tegelijk, dat hadden we moeten weten.
0: Ja, nee, ze lusten er wel pap van, blijkbaar.
1: Ik vond het echt heel heftig gisteravond. Ik trok het op een gegeven moment ook niet meer. Ik heb dat 5 minuten kunnen...
0: Echt?
1: Het was net een stuiterbal aan tafel. Ik werd er zo onrustig van.
0: Ja, ik word ook heel onrustig. En ik werk nu ook met iemand... die lijkt daar een beetje op qua gedrag dan. Ook zo druk. En die kan ik dan op een gegeven moment wel neerzetten... op een plek van, die is gewoon zo... Maar als ik daar echt continu op zou moeten focussen... zou ik knettergek worden. Want die mensen die... All over the place, continu. Kijk, ik heb al zoiets van... ik zie daar zit die lamp die knippert. Die klok die staat niet gelijk. Ik ben ook al zo'n vlieger. Maar sommigen die hebben dat nog 20 keer erger.
1: Ja, joh, je bent nog heel relaxed.
0: Ik ben heel relaxed.
1: Ik kom helemaal tot rust hier. Ik heb ook een nieuwe collega die dat heeft.
0: Oh, die heeft ook zijn ADHD-3.
1: Die is druk en alles wat ze denkt, dat zegt ze ook
0: dat
1: meteen.
0: Dat moet eruit. Ja.
1: Dat moet eruit. En dan is het op zich wel fijn dat ik in een heel grote ruimte werk. Hè? In die enorme kamperen en sportzaak
0: ik
1: langs
0: ben
1: de A28.
0: Volgens mij hangt dat haakje daar niet goed. Doei.
1: Precies, ben je zo 100 meter verderop. Ja. Heb je er geen last van. Maar in de pauze, dat krijg je dan ook in de kantine met allerlei collega's.
0: Ja.
1: Op haar eerste werkdag, dan zou ik een beetje kat uit de boom kijken.
0: Ja.
1: Beetje afstand nemen.
0: Ja, de eerste 2 weken misschien nog wel zelfs.
1: Precies. Nou, zij dus niet. Ja. Vanaf het eerste moment... Nou ja.
0: Maar en dan wel over werkgerelateerde dingen? Of gewoon ook wat thuis wat de kat naast de kattenbak heeft gescheten?
1: Nou, dat gaat komen. Denk ik wel. Het was nog vooral werkgerelateerd.
0: Okay.
1: Maar ook wel weer, als je dat dan hoort, het brengt ook wel weer sfeer.
0: Ja.
1: Want in zo'n kantine... Ik weet niet of jij... Nee, jij zit helemaal niet meer in kantines. Dat is niet zo.
0: Nee, niet zoveel.
1: Nee, maar bij ons is het dan zo...
0: Eigenlijk nooit, inderdaad.
1: Nee, voor mij was dat ook weer nieuw... dat ik in zo'n soort bedrijf met een kantine ging werken... Ja. In plaats van bij de radio. En wat
0: heb
1: je dan
0: ook
1: krijgt...
0: kantines? Ja, meer catering beneden. Ja.
1: Ja, maar nu heb je dus zo... dat iedereen in het mobiele tijdperk... ploft dan neer en die gaat op zijn mobieltje zitten.
0: Ja.
1: Dus het komt zomaar voor dat je daar met z'n allen zit en niemand kletst.
0: Ik zit eigenlijk een beetje te liegen, merk ik nu. Nou, helemaal niet liegen, ik wist het gewoon niet meer. Dus is het dan liegen? Nee.
1: Je vertelt
0: het
1: gewoon.
0: Een ADHD-momentje.
1: Je vertelt niet het hele verhaal, maar het is niet liegen.
0: Nee, maar nee, want ik loop daarbij in Arnhem. Loop ik af en toe rond bij Gelderland. En dan hebben ze nog wel echt een kantine. Dus daar ga ik vaak wel mee. Tegenwoordig neem ik wel vaak mijn eigen eten mee. Dus ik ga daar niet eten. Want ik word. Heb jij tegenwoordig ook boven de 40 als je dan brood eet, dat je daar zo duf van wordt?
1: Ja, dat heb ik ook.
0: Ja, dus ik probeer eens minder brood te eten. Ja, dus dan neem ik iets van couscous, salade, weet ik het wat allemaal. Ik probeer van alles nu. Maar van brood word ik ineens een kak. Ik helemaal van in en dan denk ik, oh, waar is mijn bed eigenlijk? En dan kijk ik op mijn klokje en denk ik, oh nee, 12:30. Ik moet nog een halve dag. Dat schiet eigenlijk niet op.
1: Nee, maar dat is inderdaad met brood. Ja. En dan, even knap van jou dat je met andere dingen aan de slag gaat. Ja. Ik heb het ook. Ik kak ook in. Ik heb als voordeel een staand beroep. Dus na een kwartier ben ik er wel weer.
0: Oh ja, dat scheelt.
1: En ja, 's morgens vroeg even zes broodjes in een broodtrommel drukken. Is gewoon gemak.
0: Ja, dat is het. Maar het is eigenlijk heel raar eten. Want het is helemaal niet altijd fijn. Anywho, dan ben ik daar in Arnhem, dan zit ik in die kantine. Ja. Maar daar hebben ze allemaal mensen met een, ja, zoals een collega van me zei, een chromosoompje meer of minder.
1: Een achterstand op de arbeidsmarkt.
0: Ja, maar dat vind ik zo schattig.
1: Maar je hebt een chromosoom, je hebt Downies.
0: Ja, die zitten daar, die runnen daar de kantine.
1: Dat is fantastisch.
0: En dan heb je één niet-Downie. Nou, probeer jij er maar eens uit te pikken wie dat... Maar die heeft dan de leiding, zou ik maar zeggen, weet je wel. En ik stond daar een keer, dan had ik gewoon twee gesmeerde broodjes, weet je wel. Gewoon een broodje, gezond, wat helemaal niet gezond is natuurlijk. Wat
1: zeker
0: is,
1: niet.
0: Die zesdubbel belegd.
1: Kaas, ham,
0: ja,
1: saus, dressing.
0: Ja. En dan had ik nog een broodje filet American met de kaas, ham.
1: Dat is ook slecht, jongen. Weet ik veel wat er allemaal op is.
0: Nou ja. Dus ik had die twee broodjes. Ik denk, nou, ik hou me nog best wel in. Zo'n triangelbroodje, weet je wel.
1: Oeh, ja, lekker trouwens.
0: Ja, dus als je dat ziet liggen, denk je, oh, lekker, neem ik zo'n broodje. Nee, ik de eentje, ja, nee, zit ik net niet vol. Doe toch maar twee. En dan stond er zo'n meisje naast me. Meneer, ga je dat echt allemaal opeten? Denk je, shit, ik voelde me gewoon betrapt, soort van. Oh, toen zei ik van, ja... Nu neem ik er één. Ging ik mezelf dus verantwoorden, merkte. Nu neem ik één. En dan neem ik straks om 3:00 nog één. Want ik moet nog tot 6:00. Oh ja, dan snap ik het wel. En toen dacht ik, shit. Maar ik eet ze waarschijnlijk gewoon alle twee achter elkaar op. En dan loop ik straks naar beneden en neem ik nog een peperkoek of een muesli-reep of weet ik veel.
1: Ja, met de kwel van dat meisje eroverheen.
0: Ja, dat ook nog is.
1: Ben je wel eens wezen eten? Je hebt ook een restaurant, hè?
0: Brownies en Downies of zo.
1: Bijvoorbeeld, of hier bij Prins Heerlijk in Nijkerk.
0: Oh, dat oude postkantoor.
1: Ja.
0: Ja, dat is leuk, hè?
1: Dat heb je ook. Ja, wacht even. Je noemde dat heb je ook.
0: Ja.
1: Het postkantoor, inderdaad. En het posthuis, hoe heet dat ook?
0: Het posthuis. Zo heet het volgens mij.
1: En dat is meer voor de lunch.
0: Ja.
1: En het avondeten kun je bij, dat ligt vlak bij de fysiopraktijk Nijvesten, de huisarts, bij het Centraal Station.
0: Het station.
1: Achter het station.
0: Ja.
1: Daar heb je dus een restaurant.
0: Ja.
1: Gerund door de mensen met Down. Ja, dat is toch leuk.
0: Ja.
1: En daar kun je dan...
0: Er zit altijd een extra smaakje in je eten, inderdaad.
1: Ja, je weet nooit wat erin zit.
0: Nee. Maar ja, dat weet je nergens eigenlijk natuurlijk.
1: True, zeker.
0: Er zijn zat koks die ook... Ik ben wel eens bij een kok geweest met een open keuken... en die zag ik ook aan zijn vingers likken. En dan doet hij het wel af met een doekie. En dan dacht ik, gadverdamme. Maar ja, je wil niet weten natuurlijk wat je allemaal naar binnen werkt.
1: Nou, een beetje extra zout, dus bedoel, zo'n smaakje prima.
0: Oh, je hebt ook wel eens van die koks... en die staan dan de hele tijd boven zo'n vuurtje. En dan
1: te zweten.
0: Zweten.
1: Oeh, dat is ook smerig.
0: Dan gaan die druppels gewoon je eten in. Hoor.
1: Dan maakt het eigenlijk dus niet uit of je bij een 3-sterren restaurant... of bij Prins Heerlijk eet.
0: Het is overal hetzelfde.
1: Daar loopt ook van alles in je eten.
0: Ja.
1: En dan heb je het ook voor een normaal, voor een leuk prijsje.
0: Ja, dat is waar.
1: Daar heb je geloof ik 3-gangen-menu voor, nou, €15.
0: Ik voel weer een jingle aan.
1: Dan krijg je dat nog. Oh ja, eten in de regio.
0: Oh.
1: We hebben gewoon een jingle daarbij.
0: Ja.
1: Dat is wel een reden om hem even in te starten. Gezellig. Dat sfeertje ook in het restaurant. Oh, heerlijk. Ja, even bestellen. Doe maar een rood wijntje.
0: Oh, lekker.
2: Karsten

0: Dit is Eten in de Regio met Karsten en Don.
1: Verslik me.
2: Ik vind het toch knap dat jij op commando een boer kan laten.
3: Maar
2: hoe doe je dat? Wacht even. Ik kan dat niet.
3: Ja, ik kon dat wel.
2: Ik moet hem echt oppompen. Dat lukt, dat is helemaal niks, joh.
3: Nou ja, daar hadden we het dus over.
2: Ja, dat was
3: gaan we niet omhoog, hè?
2: Ja, je gaat echt niet goed, maat.
3: Wordt er emotioneel van.
2: Ja, ik had toch dat trippeltje niet moeten drinken.
3: Nee, het ligt aan iets anders.
2: Ik ga trouwens vrijdagavond met vrienden van de studietijd.
3: Ja.
2: We spreken we één keer per jaar af in Zwolle, waar we gestudeerd hebben. Dan gaan we ook weer naar een restaurant.
3: Hé, dat toch niet het drie sterren restaurant.
2: Dat was die trouwens. Ja, het duurt even. Ja.
3: Hoe heet dat ding ook alweer, dat drie sterren restaurant?
2: Oh, van Johnny Boer.
3: Ja, die is er niet meer. Johnny,
2: Goh, ik had hem niet eens door. Oh, wat slecht. Oh.
3: Hoe heet dat ding ook alweer?
2: De Libreien?
3: Libreien, heel goed, ja.
2: Nee, helaas, hij is. Die kan niet meer koken.
3: Nee.
2: De kapster van Johnny Boer, die ken ik dus gewoon. Ja, dat is een vriendin van vrienden.
3: Wat
2: van,
3: doet hij nu dan?
2: Via.
3: Die heeft nu niks meer te doen.
2: Die jongen die had op een gegeven moment ging uit elkaar met zijn vrouw. En ze hadden net een kind. En dat is tegenwoordig heel normaal. En zijn nieuwe vriendin, die had een heel, heel mooi kapsel. En even later had hij zelf ook een heel mooi kapsel. Want zij is kapster.
3: Ja.
2: En bleek dat zij in Zwolle kapster is van Johnny, onder andere Johnny Boer.
3: Mag zij toch eigenlijk niet zeggen wie ze allemaal knipt? Dat is toch ook een soort van beroepsgeheim?
2: Nee, dat is toch niet zo? Nee. Zou dat zo gelden?
3: Nou ja, ik vind het wel gek. Maar jij zegt met een soort van trots. Zeg jij, ik ken de kapster van Johnny Boer.
2: Two handshakes away from Johnny Boer.
3: Ja, ja. Johnny Boer, dat denk ik al van ja, boeien. Ja, nou ja, het is erg dat hij is overleden. Maar, en dan ken jij de. Die is overleden. En dan
2: ga ik vertellen dat ik ze. Het slaat, ja, nee, dat is het ook. Ja.
3: Maar heeft ze nog meer mensen geknipt?
2: Ja, ze heeft mij ook een keer geknipt. Daarna was dat nooit meer nodig.
3: Het is wel erg, dan ben jij de kapster van Johnny Boer, maar je kunt nooit bij hem gaan eten.
2: Ja, nou, waarom niet?
3: Het is veel te duur, man. Ja, ik denk dat je voor een gewoon minuutje €600 betaalt. Dan moet zij 7 maanden voor werken.
2: Nou, en dat is het leuke. Als je een beetje in de inner circle zit.
3: Ja, van Johnny.
2: Krijg je wel korting.
3: Ja, precies. Ja,
2: dus die heeft
3: zou hij dan ook korting om te kappen? Ja. Ja, interessant fenomeen dit, hè?
2: Zeker weten. Net als even een zijstraatje in het restaurant. Ja, heerlijk.
3: Leuk. Restaurantjes altijd.
2: Ja, dus
3: leuk.
2: We eten dan zaterdagavond in Zwolle bij een Indiaas.
3: Oh, daar ben ik ook wel eens geweest, denk ik.
2: Indisch restaurant.
3: Ja, die zit midden in het centrumpje.
2: Ja, die kans is al vrij groot, want zo groot is het centrum in Zwolle niet. Het zit al gauw in het centrum.
3: Ik denk dat ik weet waar je heen gaat. Oh nee, ik zit aan Arnhem te denken nu, denk ik.
2: Even kijken bij de reserveringen, hoe het heet.
3: En die vrienden die zie je dus 1 keer per jaar nog maar.
2: Ja, en toch is dat net weer als je dan bij elkaar bent. En dat vind ik altijd met echte vrienden.
3: As van ouds.
2: Als je bij elkaar komt, het gaat helemaal niet over werk en beslommeringen. Het is
3: allemaal niet belangrijk.
2: En met mannen is dat altijd top. Het is gewoon...
3: Vrouwen hebben nog ergens vaak een ruzietje, een vetertje, een dingetje. Iemand is van iemand afgepakt, weet ik veel. Relatiebeslommeringen, die heeft het met die gedaan. En mannen zijn het allemaal vergeten.
4: Ik wil niet meer met Anne afspreken, want ze was toen 2 jaar geleden. Zouden ze mij appen, heeft ze niet meer gedaan. Ze is heel lang stilgebleven. Toen heeft ze wel met Hilde contact opgenomen. Nou, het was heel gezellig mee naar uit eten geweest. En ze ging ook nog hardlopen en wandelen.
3: Maar hoezo
4: en
3: alleen met Hilde?
4: Ja, en ik dacht van en dan is het kerst. He, dan sturen we kaartjes. En dan krijg je van iedereen een kaartje, behalve van Anne. Ja. Die ga ik dan ook niet meer een kaartje sturen, natuurlijk. Ja, zo gaat dat dan. Doet die van jou dat ook zo? Of,
3: nee, gelukkig niet. Wacht, man, anders was ik er niet meer getrouwd, denk ik.
2: Dat is komend weekend. Weer eens even ouderwets uit eten.
3: Nou, gezellig zeg.
2: Heerlijk, ja. Ga jij nog wat beleven eigenlijk?
3: Dit weekend? Nou, wij zijn een beetje aan het voorbereiden op de vakantie. Want wij gaan volgende week op vakantie.
2: Oh ja, die je geboekt hebt bij het reisbureau.
3: Ja, zeker.
2: Dames en heren, Karsten heeft een vakantie geboekt. Niet op internet.
3: Nee.
2: Wat? Niet op internet? Niet op een app? Nee. Nee, bij een mens.
3: Ja, geen robot.
2: Wauw.
3: En zo zijn we dus in Spanje uitgekomen.
2: Oh ja, Spanje.
3: Onder Sevilla, 150 kilometer onder Sevilla. Ergens op het vliegveld. Maar dan moeten we een shuttlebusje en dan moeten we de auto ophalen. En dan rijden we 150 kilometer naar beneden. En dan hebben we een appartementje daar. Een weekje zitten we daar. Lekker, hè?
2: Heerlijk, ja. Weet je al wat voor auto het is?
3: Ja, een Toyota Yaris. Omdat het de auto van het jaar is natuurlijk.
2: Ai, super.
3: Ik zal eens kijken wat voor weer het wordt. Even de mensen jaloers maken. Als wij daar aankomen is het dinsdag volop zon. Geen wolkje aan de lucht en 28 graden.
2: Oeh, dat is nog best lekker.
3: En het is ook maar 2,5 uur vliegen. Hè? Dus daarom wilden we daar vooral eigenlijk heen. En dan wordt is het dan de dag daarna 27, daarna 27, daarna 27, daarna 26, 26, 26. Nou ja.
2: Hoe lang ga je?
3: Een week.
2: Een weekie. Een weekie. En wordt het een actieve of een passieve vakantie?
3: Het wordt... Nee, passief. Deze keer, ja. We zijn allebei
2: Jij moet even bijkomen van al dat harde werken dat je hebt gedaan.
3: Ja, ik heb een keer gewerkt.
2: Ja, maar je bent ZZP'er.
3: Ja.
2: Dus dan is het ook een pieken en dalen natuurlijk.
3: Ja, zeker. Want deze week is het redelijk rustig. Ik heb zaterdag dan wel weer een bruiloft nog ook. Dus, ook leuk.
2: Als ambtenaar van de burgerlijke stand.
3: Ik had vorige week nog een bruiloft. Ook op een zaterdag. Niet afgelopen zaterdag, maar een zaterdag voor. Was ook op een kasteeltje. En ik kom daar aan. Ik zeg, gaan we binnen doen of buiten? Ik zie al stoelen buiten staan. We gaan het buiten doen. En ik denk, wat staat daar nou? Een harpist.
2: Nee.
3: Dus dat is al de tweede keer dat ik daar een bruiloft doe met een harpist erbij. En dan buiten de bruiloft. En dan alles. Ja, het is uber romantisch. Echt heel leuk.
2: Ja, is het wel echt leuk? Of is het niet een beetje ja...
3: Kitsch?
2: Ja, nee, met een harpist. Ja,
3: ik doe het toch ook op mijn eigen manier. Hè? Dus dan weet ik ook niet of die mensen het leuk vinden. Maar ik vind het erg leuk om te doen.
2: Heerlijk, ja.
3: Ja.
2: Maar hoe is dat als ZZP'er? Want dat is wat ik zeg, ja, nu een drukke periode.
3: Ja, gaan we ineens een interview houden hier.
2: En dan moet je straks, dan wordt het weer rustig.
3: Ja.
2: Ja, heb je wel mooi tijd om Sinterklaasgedichten te schrijven.
3: Hey. Maar te laat om in te leven bij Marja. Marja, je kan niet altijd zes gooien, hè? Nee, het zal ook de ene maand zal ik wel wat meer verdienen dan de andere maand. Dus je moet niet alles gelijk uitgeven.
2: En het lijkt me wel moeilijk.
3: Ja, vind ik ook lastig.
2: Ja.
3: Dus ik ben er ook niet. Ik heb gezegd, ik doe het tot eind van het jaar. En dan kijken we wel weer.
2: Moet je dat niet in een of andere bijbaantje hebben? Dat je een soort van steady income hebt?
3: Ja, nu is dat nog niet nodig. Maar misschien straks inderdaad wel. Okay. Ja, dus dan zie je me bij de Albert Heijn.
2: Wat me eigenlijk best wel geinig werk lijkt.
3: Ja.
2: Dan kun je echt ook veel functies doen.
3: Ja.
2: Het aanvullen zou ik dan niet, nee.
3: Ah, ik zou ook niet weten wat ik precies zou willen, hoor. Het liefst zou ik gewoon een baantje er inderdaad voor 3 dagen of zo bij hebben. Maar voor nu is het prima, want ik heb heel erg gevarieerd werk allemaal nu.
2: Er is ook een kerel die werkt bij de Albert Heijn. Die zie ik overal. De ene keer is hij aan het vakken vullen.
3: Ja.
2: Dan is hij achter die glascontainers aan het resetten.
3: Ja.
2: Dan is hij bij de retouretten die bakken aan het schoonmaken.
3: Oh, dat lijkt me het leukste werk, bij die retouretten.
2: Ik was daar laatst.
3: Ja.
2: En dat ging niet helemaal goed.
3: Oh.
2: Ze hebben daar een nieuwe inleversysteem.
3: Je moet wel bijna plassen.
2: Oké, nou, we gaan ook bijna stoppen. We hebben bijna een half uur al gevuld.
3: We zitten in overtijd.
2: Heel goed.
3: Hoor je dat, Willem? We moeten wel betaald krijgen. Oh nee, wie is de nieuwe baas? Heb je die nog gezien, de nieuwe baas trouwens?
2: Recentelijk niet.
3: Oh, okay.
2: Meestal komt hij even kijken.
3: Ja,
2: misschien luistert hij wel.
3: Ja.
2: Maar ook misschien gaat hij ook wel zijn emballage inleveren in het nieuwe systeem bij de retouretten van de Appie.
3: Een mooi bruggetje. Dus
2: die is groundbreaking, hoe noem je dat ook alweer? Baanbreaking. Nou, hoe dan ook. Het is een heel nieuw systeem.
3: Ja.
2: Er gaat een schuif open. Dan heb je een soort aan de binnenkant een rollerband.
3: Ik weet
2: en dan mag je
3: wil.
2: Alles opflikkeren wat je maar wil.
3: Ja, behalve glas.
2: Precies, dat mag niet. Maar die klep gaat open.
3: Ja.
2: Er komen toch een walm op me af.
3: Oh, ja,
2: dat ging niet goed.
3: Ja.
2: Ik werd er helemaal, niet goed. Precies. Dus ik had bijna ook mijn maaginhoud erin gedeponeerd.
3: Oh, jeetje.
2: Dat was echt smerig.
3: Ik ben er toevallig vanmorgen nog geweest. Want dan spaar ik al mijn oud papier op en weet ik veel. En ik woon daar vlakbij. Dus dan ga ik met de kruiwagen. Ja, in dat opzicht ben ik een echte Nijkerkse boer geworden.
2: En je klomp aan.
3: Ja, ga ik dan naar de retourette en dan lever ik alles in. Maar ik heb altijd los glas wat ingeleverd moet worden ook. Dus ik kan nooit het allemaal in die blikjesautomaten verdikken. Maar daar is er nog maar 1 van. Dus je staat altijd in een rij.
2: Nee.
3: Ja, dat is heel vervelend.
2: Oh, de glasinleverding.
3: Ja.
2: Maar er waren er 2. Waar hebben ze 1 weggehaald?
3: Ja, want dat is die bak geworden waar jij het over hebt.
2: Ja, en je staat altijd achter iemand zoals Karsten van Dijk, die daar echt veel te veel moet inleveren. Maar, terwijl je net even een paar flesjes hebt.
3: Maar ik ben wel snel. Dat scheelt. Met inleveren.
2: Vind jij?
3: Ja, ik ben wel snel.
2: En inleveren en leegmaken.
3: Ja.
5: Oké.
6: Okay.
5: Okay,
6: gaan we eruit halen?
5: Ik, ja, ik ga...
6: De eindtune?
5: Oh, de eindtune. Of...
2: Ja, we kunnen wel even de eindtune doen.
6: Ja, dat rijmt.
2: We moeten even officieel afscheid nemen. Ja, ik moet alleen even zien welk mapje er ook alweer zat.
6: In de map. Die jingles en
2: oh,
6: Excel.
2: Die zit niet in die.
6: Nee.
2: Het is lied. Nee. Lied eindtune.
6: Ja, ja.
2: Dat is... zit hij hierin.
6: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Oh, hier. Ja, lied einde.
6: Zelfs het publiek op de... Van het restaurant
2: is af de tijd.
6: Ja, dan wordt het tijd om te gaan.
2: Oh, let's go!
6: Karsten en John, die zwaaien af, denk ik.
2: Hey, maar ik vond het toch wel fijn dat we weer even samen waren.
6: Het was als vanouds bijna.
2: Ja, we moeten niet gaan wennen.
6: Nee,
2: we gaan het over een week gewoon weer opnieuw proberen.
6: Ja, nee,

0: En dan is John er gelukkig wel, dus dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Dan, dus...
1: Oh, lekker hoor, op die laatste zomerse dag. Wat ga
0: Donna
1: je instarten?
0: Summer.
1: Oh, wat toepasselijk.
0: En het gaat over jou. She works hard for the money.
1: Ik trek met mijn piemel even tussen mijn benen. Tot volgende keer.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ehrenberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk aangehouden. De Franse politie heeft in totaal 6 verdachten opgepakt in het zuiden en oosten van het land. Of de gestolen schilderijen nu ook boven water zijn, is niet bekend. Ze waren in bruikleen van het Musée d'Orsay uit Parijs. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Nijkerkerveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Hutu's hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd.